0: is 105. Het is 3:00.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Ook wordt er onder meer gepraat over de toekomst van het Iraanse kernenergie- en raketprogramma. In Zutphen is brand uitgebroken in een bedrijfspand. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. De brandweer schaalde groot op en kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Inmiddels is de brand in Zutphen onder controle. En de brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. En een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Het kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk af van een steile heuvel waar een kaas vanaf rolt. Veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht en het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: Dit is 105. Het is 4 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een Iraans staatspersbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het bij 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een persbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah daarvan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel af waar een kaas vanaf rolt. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is helder, bij een graad of 15 op dit moment. Komende dag weer volop zon, bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Lars Militse met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Er moet meer geld worden uitgetrokken voor de vernieuwing van wegen, bruggen en tunnels. Die oproep doen provincies en gemeenten aan het Rijk. Ze waarschuwen dat de bereikbaarheid in het geding is nu veel infrastructuur toe is aan onderhoud. En daarom moet er jaarlijks 1,5 miljard euro worden geïnvesteerd, vinden gemeenten en provincies. Komt het geld er niet, dan bestaat volgens hen het risico dat bruggen en viaducten langere tijd moeten worden afgesloten. In Zutphen is brand uitgebroken bij een timmerbedrijf. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. Daarbij kwam ook asbest vrij, maar dat sloeg alleen neer op het terrein waar de brand woedde. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden in Zutphen. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwillige gruis dat is neergekomen op aarde en geeft daar ook lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, het is helder bij een graad of 17. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Geert-Jan Procé. Gisterochtend heeft een vliegtuig een noodlanding gemaakt op Schiphol. Er was rook in de cabine. De Airbus A220-300 van Air France was onderweg van Parijs naar Kopenhagen. Boven Groningen besloten de piloten dat het niet veilig genoeg was om door te vliegen en weken ze uit naar Schiphol. Het vliegtuig is veilig geland en er zijn geen gewonden gevallen. Als je deze warme dagen een duik wil nemen in open water rond Haarlem, doe je er goed aan de situatie te checken. Bij de Molenplas geldt een negatief zwemadvies. Zwemmen wordt daar afgeraden. Wie toch het water in wil, kan terecht bij de Veerplas of bij het Wet in Overveen. Voor beide locaties geldt een positief zwemadvies. Een negatief advies is vaak vanwege blauwalg. Daar kun je huidirritatie en maag- en darmklachten van krijgen. Actuele informatie over de waterkwaliteit van alle officiële zwemplekken is te vinden op zwemwater.nl. Volkssterrenwacht Copernicus in Overveen moet op zoek naar een nieuwe plek, schrijft het HD. De sterrenwacht staat al meer dan 20 jaar op het terrein van waterbedrijf PWN aan de Zeeweg. Maar het contract wordt niet verlengd. PWN wil het gebied herontwikkelen voor de drinkwatervoorziening. Per 2029 moet Copernicus weg en vanaf 2035 zou er weer drinkwater gemaakt moeten worden. PWN en Volkssterrenwacht Copernicus proberen in goed overleg een nieuwe locatie te vinden. Jeroen de Bruin neemt na dit seizoen afscheid van HBC uit Heemstede. De 31-jarige spits wil een stap terug doen, zowel in het voetbal als in zijn werk. Afgelopen zaterdag speelde Jeroen de Bruin zijn laatste wedstrijd voor HBC. Een kwartier voor tijd werd hij gewisseld onder luid applaus. Samen met vertrekkende ploeggenoot Zino van Ooyen, die een jaar op wereldreis gaat, ontving hij de Man of the Match Award. De Bruin groeide op in Heemstede, maar woont inmiddels in Amsterdam en het gehaast was hem te veel geworden.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Er moet meer geld worden uitgetrokken voor de vernieuwing van wegen, bruggen en tunnels. Die oproep doen provincies en gemeenten aan het Rijk. Ze waarschuwen dat de bereikbaarheid in het geding is nu veel infrastructuur toe is aan onderhoud. En zulk onderhoud is er nu ook aan de Erasmusbrug in Rotterdam. Die is vanaf deze ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het wegdek wordt deels vervangen en die afsluiting duurt tot begin juli. Het weer, het is helder bij een graad of 17. Later vandaag veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Twee opvallende files al in Noord-Holland. Tot beginnen de A7 ten Oever richting Zaanstad. Voor Purmerend Noord staat 7 kilometer file met 10 minuten vertraging. En de N242 Middenmeer Alkmaar. Voor de aansluiting met de N9 ook daar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De VS heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen, zegt correspondent David Poort.
4: Er zouden daar raketinstallaties zijn geraakt door de Amerikanen en ook Iraanse bootjes zijn aangevallen, want die zouden daar zeemijnen aan het leggen zijn.
3: Ondertussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten, al lijkt een akkoord niet dichtbij te zijn. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Hezbollah aan in Libanon. Dat is een reactie op drone-aanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Ewes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde. Ook geeft ze daar lezingen over. Ewes voelt zich vereerd.
5: Deze benoeming vind ik heel bijzonder, want voor mij voelt het echt als een mooie bekroning van mijn werk met micrometeorieten en met sterrenkunde. En het is toch mooi om te zien dat amateurastronomen ook echt gezien worden binnen de astronomie.
3: Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers en Johan Cruijff. De Amerikaanse jazz-saxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Hij bracht gedurende zijn leven ruim 60 albums uit, waaronder bekende titels zoals Tenor Madness en Saxophone Colossus. Ook gaf hij duizenden concerten en werkte hij samen met talloze andere wereldberoemde muzikanten, zoals de Rolling Stones. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De eerste files van de ochtendspits zijn ook ontstaan in Noord-Holland. Onder andere op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Voor Purmerend Noord 4 kilometer met nu een kleine 10 minuten vertraging. De N9 Den Helder richting Amstelveen. Voor Akersloot 5 minuten oponthoud. En tenslotte valt op de N242 Middenmeer richting Alkmaar. Voor de aansluiting met de A9 staat 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Bob Evers.
7: Goedemorgen, het is dinsdag vandaag. Even opletten, dus derde Pinksterdag.

hebben toch een beetje mooi weer gehad met de Pinksterdagen. Ik dacht het wel natuurlijk, hè. Dan kon je beter met deze beginnen. Don Henley en de Boys of Summer, want het lijkt wel half zomer natuurlijk. Goedemorgen, het is dinsdag vandaag. Voor mij ook even wennen natuurlijk. Normaal met collega Rob Jonker. Maar ja, ook gisteren natuurlijk, ja, tweede Pinksterdag. Vandaag derde Pinksterdag, in ieder geval in een deel van Noord-Holland heb ik altijd begrepen. Daar hebben we het over Pinkster 3. Dus nou, dat is vandaag, hè. Meteen na de Pinkster pakken ze er al nog een dag aan vast. Had vroeger ook in Purmerend te maken met de veemarkt en zo noemen ze dat Pinkster 3. Speciale tarief of zo, denk ik. Ik weet het niet precies, maar ik heb dat van jongs af aan een beetje meegekregen. Dus vandaar. Nou, over het mooie weer hebben we niet te klagen. Dat gaat de rest van deze week allemaal nog helemaal goed komen. Blijft goed, blijft lekker. Misschien een klein dipje zo rond of in het weekend of net na het weekend. Maar ja, als het dan terugzakt naar 19, 20 graden, mogen we nog niet klagen volgens mij. Tot 10 uur het ochtendprogramma hier op 105, oftewel 105 in bedrijf. Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Vandaag de dag, vandaag de dinsdag. Nogmaals, het is dinsdag. Het is 26 mei vandaag.

Rika Zenders en Haley May en Who We Are. Nou, wij zijn 105 in bedrijf op deze dinsdagmorgen. Ik zei het al vandaag nog niet met collega Rob. Rob is misschien alweer net thuis, terug van vakantie. Maar in ieder geval komende vrijdag, dan is hij gewoon weer present op de radio.

de Bos hemzelf eventjes op deze dinsdagmorgen. Hier het ochtendprogramma vandaag de dag. Vandaag dinsdag. Ik moet er toch even aan wennen. Ja, ik zit al, normaal zat ik op de maandag. Ja. Nou, we maken er verder geen probleem van natuurlijk. Een van de nieuwe muziek, nieuwe platen, nieuwe nummers. Hier op 105 in de playlist. Deze van Stephen Marley. The hills of

0: van Jelle Kilby. Sweet About Me op 105 op deze dinsdagmorgen. Het ochtendprogramma nog tot aan 10 uur.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Een vaste onderdeel in de programmering en in het voorbeeld. Zeker ook in het ochtendprogramma hier op 105. De muziek uit de buurt, uit Haarlem, uit de regio, wat je maar wil. Deze van Veldhuis en Kemper.
2: Ik ben altijd de schouder, de troost in zekere zin.

muziek uit de buurt. Hier op 105 deze dinsdagmorgen met Veldhuis en Kemper. En ik wou dat ik jou was. Misschien wel, misschien niet. Laat ik breken in het midden. Zometeen tijd voor het Haarlem 105 nieuwste editie van...

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Geert-Jan Procee. Gisterochtend heeft een vliegtuig een noodlanding gemaakt op Schiphol. Er was rook in de cabine. De Airbus A220-300 van Air France was onderweg van Parijs naar Kopenhagen. Boven Groningen besloten de piloten dat het niet veilig genoeg was om door te vliegen en weken ze uit naar Schiphol. Het vliegtuig is veilig geland en er zijn geen gewonden gevallen. Gisteren trok het strand van Zandvoort massaal bezoekers op de tropische en voor veel mensen vrije Tweede Pinksterdag. De parkeerplaatsen liepen al vroeg in de middag vol. Wie eenmaal op het strand stond, merkte het contrast. Het zeewater had een temperatuur van maar 13 graden. De reddingsbrigade waarschuwde voor stroming en kwallen. Dat hield strandgangers niet tegen. Het strand zelf was goed bezet en de stemming vrolijk. Als je deze warme dagen een duik wil nemen in open water rond Haarlem, doe je er goed aan de situatie te checken. Bij de Molenplas geldt een negatief zwemadvies. Zwemmen wordt daar afgeraden. Wie toch het water in wil, kan terecht bij de Veerplas of bij het Wet in Overveen. Voor beide locaties geldt een positief zwemadvies. Een negatief advies is vaak vanwege blauwalg. Daar kun je huidirritatie en maag- en darmklachten van krijgen. Actuele informatie over de waterkwaliteit van alle officiële zwemplekken is te vinden op zwemwater.nl. Jeroen de Bruin neemt na dit seizoen afscheid van HBC uit Heemstede. De 31-jarige spits wil een stap terug doen, zowel in het voetbal als in zijn werk. Afgelopen zaterdag speelde Jeroen de Bruin zijn laatste wedstrijd voor HBC. Een kwartier voor tijd werd hij gewisseld onder luid applaus. Samen met vertrekkende ploeggenoot Zino van Ooyen, die een jaar op wereldreis gaat, ontving hij de Man of the Match Award. De Bruin groeide op in Heemstede, maar woont inmiddels in Amsterdam en het gehaast was hem te veel geworden.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Israël voert de aanvallen op Hezbollah in Libanon op. Dat meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Er moet meer geld worden uitgetrokken voor de vernieuwing van wegen, bruggen en tunnels. Die oproep doen provincies en gemeenten aan het Rijk. Ze waarschuwen dat de bereikbaarheid in het geding is, nu veel infrastructuur toe is aan onderhoud. De Amerikaanse jazz-saxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Hij gaf duizenden concerten. Sonny Rollins was 95 jaar. Het weer volop zon en in een groot deel van het land boven de 30 graden. Morgen weer iets minder warm.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland is de ochtendspits begonnen. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A7 Hoorn richting Zaanstad voor Purmerend 10 minuten oponthoud. A9 Den Helder richting Amstelveen tussen Egmond en Akersloot een kwartier vertraging. En ook een kwartier vertraging bijna op de N203 Alkmaar richting Amsterdam voor de aansluiting met de A9. En er staat daar 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Ja, gevaarlijk allemaal. The Dangerous Lovers, ik cool, hoort die op 105 deze dinsdagmorgen. Vandaag de dag, vandaag de dinsdag. We doen het tot aan 10 uur en dan is het tijd voor Jan Gauws met Hoe kan het anders? De dinsdageditie van Haarlem Werkt. Zo logisch zit het allemaal in elkaar natuurlijk. Ja, zo wat een en ander gebeurt. Zeker met wat verkeersongelukken afgelopen Pinkse weekend in Beverwijk. 2 keer in de nacht van zaterdag op zondag. En eerder op de zaterdag ook al daar ongelukken met dodelijke afloop, zeg maar. Een motorrijder uit Zandpoort Noord is in Limburg, Zuid-Limburg, om het leven gekomen bij een motorongeluk. Ja. Ja, dat viel allemaal niet mee, zeg maar, met de Pinksterdagen. Moet altijd even goed opletten, kelk. Niet zozeer omdat het Pinkster is, maar wel omdat het gewoon, ja, het mooie weer. Het is druk op de weg, rond de weg, waar dan ook. Nou, ja, ik heb op zich niet zo gek veel bijzonders gedaan. Zelf, dit afgelopen weekend, ja, een beetje gewandeld met de hond. En dan vooral 's morgens vroeg natuurlijk even lekker laten zwemmen, zo hier en daar. En ja, als het dan warm wordt, dan ga je toch lekker de schaduw opzoeken. Ik had er al 3 weken Frankrijk op zitten. Dus ja, daar zat ik allemaal niet. Ik was niet helemaal in afwachting van het mooie weer. Ik bedoel, het is lekker meegenomen natuurlijk. Dus houd het gevoel vooral vast. 105. Nieuwe muziek van de 3J's hier op 105 van deze dinsdagmorgen. Ik dacht eerst dat het met een radioprogramma van vroeger te maken had. Op Radio 3 of Los Vast.

Losvast. Het programma van Jan Rietman. Destijds op Hilversum 3 natuurlijk. Op onze eigen website. Mooie reportage. Over het feit dat het deze maand 50 jaar geleden is dat abortuskliniek Bloemenhalve in Heemstede 2 weken lang werd bezet door feministische actievoerders. En bij ons in Haarlem vandaag heeft schrijver Sanne Tierens daarover verteld. Over dat nieuwe boek dat heet De Bezetting. Waarin ze de strijd rond die Bloemenhovenkliniek en de abortuswet opnieuw tot leven brengt. Ik vind dat opnieuw tot leven brengen. Dat zou je op een andere manier kunnen uitleggen, bij wijze van spreken. Goed, je leest er alles over op onze eigen website. www.haarlem105.nl.

Bake them out. Waar, hey, yo, maanden van onzekerheid blijkt toch een oplossing te zijn gevonden daar in Bloemendaal voor bewoners van woongroep De Ark. Kom daar later in het programma even uitgebreider bij op terug. Pinksterdagen achter de rug, we gaan weer een beetje gewoon doen. Het is op en uit met de feestdagen, in ieder geval in Nederland wel. Ja, in het buitenland, België, Frankrijk, dan kennen ze 15 augustus, Maria Hemelvaart, 1 november, alle heiligen. Maar wij gaan het pas weer doen, denk ik, met de eerste en tweede kerstdag, als ik het allemaal juist heb. De muziek gaat door,

Er zit een fusie aan te komen van Welzijn Bloemendaal en Wij Heemstede. Twee welzijnsorganisaties van Heemstede en Bloemendaal die dan samen gaan. In het volgende uur van het programma kom ik even uitgebreider bij je op terug. Eerst eens eventjes mijn voicemail afluisteren.

Grande. De voicemail, ja. Zoals even kijken op mijn telefoon. Ik heb ook twee oproepen gemist. Kan het eigenlijk? Ik zit het programma te doen. Weet je, dat komt na tienen wel. Zometeen het NOS Journaal van 8 uur hier op 105.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 8 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het ziekteverzuim bij gemeenten is het hoogst in ruim 20 jaar. Bijna driekwart van de gemeente heeft te maken met veel uitgevallen medewerkers. Een hoge werkdruk is een van de belangrijkste oorzaken, ziet het ANO-fonds gemeente.
4: Je ziet dat de taken toenemen. De afgelopen jaren zijn er heel wat taken bijgekomen. En als je te weinig mensen hebt om die taken uit te voeren, ja, dan schiet het daarbij in. Dan staat de kwaliteit van de dienstverlening onder druk.
3: Gemeenten hebben ook last van grote personeelstekorten. Door het hoge verzuim en die tekorten kan het aanvragen van een paspoort of vergunning soms langer duren. Steeds meer scholieren kiezen Arabisch en Turks in hun vakkenpakket. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in deze talen. De vakken worden het meest gekozen door kinderen met een achtergrond uit het taalgebied die meer over hun identiteit willen leren. Vaak spreken ze de taal al wel, maar het lezen en schrijven is lastiger. Vandaag en morgen zijn de eindexamens in Arabisch en Turks. Het Rijk moet per jaar 1,5 miljard meer investeren in infrastructuur, anders komt de bereikbaarheid in Nederland in het geding. Dat zeggen provincies en gemeenten. Veel wegen, tunnels en bruggen zijn aan onderhoud toe. Gebeurt dat niet, dan moeten ze mogelijk voor langere tijd worden afgesloten. De Amerikaanse jazzlegende Sonny Rollins is overleden. Hij gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten ter wereld. Hij bracht meer dan 60 albums uit en gaf duizenden concerten, vaak samen met andere wereldsterren. Een van zijn nummers, Duke of Iron, werd in Nederland bekend als tune van Cake op de Week van Van Cote en de Bee. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland is de ochtendspits in volle gang met bijna 90 kilometer file. Gelukkig weinig bijzonderheden. Er zijn vooral dagelijkse files die niet al te veel vertraging veroorzaken. De meeste oponthoud is op de A7 van Hoorn naar Zaanstad. Tussen Avenhoorn en Purmerend 10 kilometer file met een klein kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Evers.
6: Goedemorgen, welkom op deze derde Pinksterdag. Ik bedoel,

Edwin Collins, A Girl Like You. Goedemorgen. Harlem 105, het hoofdstad van Noord-Holland, met het dagelijks ochtendprogramma. Ook op deze dinsdagmorgen, dus door gisteren, tweede Pinksterdag. Ja, wat we even laten zitten, want het was voor mij niet mogelijk organisatorisch om het allemaal bij te lopen. Dus ja, daar gaat het ook een keertje over natuurlijk. Maar vandaag pakken we de draad op. Normaal collega Rob Jonker op de dinsdag. Maar Rob is toch op en met vakantie of op de terugweg. In ieder geval komende vrijdag voor de fans. Even na 7 is hij gewoon weer bij hier in het ochtendprogramma. Vandaag de dag, vandaag de dinsdag, 26 mei. Daar zitten we alweer op. Fusie van welzijnsorganisaties in Heemstede en Bloemendaal. En er is ook een nieuwe tijdelijke huisvesting gevonden voor de Ark daar in Bloemendaal. Komen daar later in het programma uitgebreider bij op terug. Meer nieuws en informatie allemaal te vinden op onze eigen website www.haarlem105.nl. Daar vind je het allemaal. Onder meer een interview in Haarlem Vandaag eind vorige week met nieuwe voorzitter van Bevrijdingspop, Pim van Strien, opvolger van Bernd Snijders. Dus ik kwam even langs in de studio bij Rut, afgelopen donderdag was dat. En commissaris van de Koning van Noord-Holland, Arthur van Dijk, die heeft zich ook uitgelaten over de rellen rond de AZC daar in Loosdrecht. Dan lees je ook alles over en het interview kun je daar rustig terugvinden met de commissaris van de Koning, inderdaad. Tot 10 uur, muziek, nieuws, informatie, weer, verkeer en wellicht nog wat meer.

De zomerse klanken, de Summer Rain van Friday. De nieuwe historisch Haarlems erfgoed Conradwerf uit 1897. Die moet wijken voor nieuwbouw. Straks meer.

hebt het ongetwijfeld wel, dat pand aan het Spaarne Office heet dat tegenwoordig. Aan de Spaarneweg hier in Haarlem. Het gebouw naast Spaarneboog blijkt eigenlijk een bijzonder stukje erfgoed te schuilen. Het gaat om een deel van de zogeheten Conradwerf. Die dateert uit 1897. Zo lezen we bij de collega's van NH Nieuws. Is bij toeval ontdekt door bezoeker van het pand. Nou, zo gaat het dan wel eens. Gemeente Haarlem heeft besloten het geplande nieuwbouwplan op de plek door te zetten, waardoor dat deel dan ook verloren gaat. Je ziet bij de collega's van NH Nieuws ook een foto. Dan ben je meekrijgen waar het precies over gaat in ieder geval. Dus toch wel opmerkelijk nieuws in ieder geval. We pakken dat later in het programma nog even uitgebreider bij de kop, zullen we zeggen.

Love Alive Blanco. Amfibieën planten zich helemaal goed voort in de bron van het Amsterdams leidingwater. Laat dat even indalen. Deze word ik laatst ook een keer, ik denk bij jouw house in het Haarlem werkt. Ten Sharp. En ik denk ja, Ten Sharp denkt iedereen aan The Last Words, You. Maar ik vind persoonlijk dit de mooiste en de beste die ze gemaakt hebben.

Lenny Griffiths, nieuwe muziek van Pen, The Highway Robbery. Je hoort hem natuurlijk hier op 105 in bedrijf. Het ochtendprogramma tot aan 10 uur deze dinsdagmorgen. Zometeen het Haarlem 105 nieuws onderweg.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Geert-Jan Procee. Gisterochtend heeft een vliegtuig een noodlanding gemaakt op Schiphol. Er was rook in de cabine. De Airbus A220-300 van Air France was onderweg van Parijs naar Kopenhagen. Boven Groningen besloten de piloten dat het niet veilig genoeg was om door te vliegen en weken ze uit naar Schiphol. Het vliegtuig is veilig geland en er zijn geen gewonden gevallen. Volkssterrenwacht Copernicus in Overveen moet op zoek naar een nieuwe plek, schrijft het HD. De sterrenwacht staat al meer dan 20 jaar op het terrein van waterbedrijf PWN aan de Zeeweg. Maar het contract wordt niet verlengd. PWN wil het gebied herontwikkelen voor de drinkwatervoorziening. Per 2029 moet Copernicus weg en vanaf 2035 zou er weer drinkwater gemaakt moeten worden. PWN en Volkssterrenwacht Copernicus proberen in goed overleg een nieuwe locatie te vinden. Gisteren trok het strand van Zandvoort massaal bezoekers op de tropische en voor veel mensen vrije Tweede Pinksterdag. De parkeerplaatsen liepen al vroeg in de middag vol. Wie eenmaal op het strand stond, merkte het contrast. Het zeewater had een temperatuur van maar 13 graden. De reddingsbrigade waarschuwde voor stroming en kwallen. Dat hield strandgangers niet tegen. Het strand zelf was goed bezet en de stemming vrolijk. Jeroen de Bruin neemt na dit seizoen afscheid van HBC uit Heemstede. De 31-jarige spits wil een stap terug doen, zowel in het voetbal als in zijn werk. Afgelopen zaterdag speelde Jeroen de Bruin zijn laatste wedstrijd voor HBC. Een kwartier voor tijd werd hij gewisseld onder luid applaus. Samen met vertrekkende ploeggenoot Zino van Ooyen, die een jaar op wereldreis gaat, ontving hij de Man of the Match Award. De Bruin groeide op in Heemstede, maar woont inmiddels in Amsterdam en het gehaast was hem te veel geworden.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De overheid heeft steeds minder grip op criminele organisaties, blijkt uit een onderzoek. De invloed van criminelen op besluiten wordt steeds groter. Ook bieden ze mensen soms alternatieven voor zaken die overheidsinstanties zouden moeten regelen, zoals financiële hulp of woonruimte. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De VS noemt het defensieve handelingen. De Amerikaanse jazzlegende Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld en gaf duizenden concerten. Hij was 95 jaar. Het weer volop zon en in een groot deel van het land wordt het 30 graden of meer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 100 kilometer file in Noord-Holland deze dinsdagochtend spitst. De meeste files zijn dagelijks hebben niet al te veel vertraging. De meeste oponthoud zien we onder andere op de N99... Den Oever richting Den Helder. Voor Den Helder 3 kilometer met een kwartier vertraging. En het is ook opvallend druk op de N201 Hilversum richting Uithoorn. Voor Loenersloot staat 3 kilometer met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

een hard driving. Misschien gaat het over Formule 1, ik weet het niet. Need You Now, Craze, 105, nieuwe muziek.

Nou, fijn natuurlijk. I Need You Now, nieuwe muziek van Grace hier op 105. Blaas de grote herinrichting van de Kleine Houtweg af. Dat zegt in ieder geval 3/4 van de meer dan 600 mensen die hebben gereageerd op de wekelijkse stelling van met de collega's van het HD. De allergroenste wijk van Haarlem nog groener maken door fietsers op dezelfde rijbaan als auto's te laten rijden. Anders een van de inwoners. Totaal onzin natuurlijk. Daar lezen we alles over bij de collega's van het HD. Wie op 105 daar ook al wat aandacht aan besteedt. Over dat plan wat er dan

Ik heb helemaal niks meer aan toe te voegen natuurlijk. Haarlem 105 van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Maanden van onzekerheid blijkt de oplossing te zijn gevonden voor bewoners van woongroep De Ark in Bloemendaal. De groep mensen met en zonder beperking, die wonen daar samen. Die moeten eigenlijk per 1 juni van dit jaar weg van de huidige locatie. Inmiddels heeft de gemeente Bloemendaal bekendgemaakt dat nieuwe huisvesting in zicht is. Komend uur kom ik er even uitgebreider bij je op terug. Zometeen het NOS Journaal van 9 uur hier op Haarlem 105. Hey!

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 9 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het liggen waren. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen. Correspondent David Poort.
4: Het kan heel goed zijn dat er nog een soort van tegenstoot komt. En dat is natuurlijk niet goed voor die onderhandelingen. En ook tegen het zere been van de Golfstaten natuurlijk. Want die zijn iedere keer de klos als Iran een vergelding uitvoert.
3: De Amerikaanse aanvallen van vannacht waren volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Daar raakte niemand gewond. Het Rijk moet jaarlijks 1,5 miljard euro investeren in infrastructuur. Anders komt de bereikbaarheid in gevaar. Daarvoor waarschuwen provincies en gemeenten. Het huidige budget is niet voldoende, omdat er steeds meer groot onderhoud nodig is.
5: Een brug, een tunnel, nou, het is tegenwoordig allemaal ouder dan 50, 60 jaar in Nederland. Dus op een gegeven moment houdt het op om iedere keer te repareren. En moet je dus een viaduct of een brug gaan vernieuwen.
3: Als er geen extra geld komt, komt het waarschijnlijk vaker voor dat wegen en bruggen voor langere tijd moeten worden afgesloten. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een groot deel van hen mag nu weer naar huis. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33. Morgen weer wat koeler, het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nog altijd ruim 100 kilometer file alleen al in Noord-Holland. De meeste oponthoud zien we op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij Diemen-Noord is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijst ook dicht en de vertraging 10 minuten. En ook een ongeluk op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Dat gebeurde bij knooppunt Burgerveen. Hier zijn zelfs 2 rijstroken dicht en is de vertraging ruim een kwartier ook. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
7: Goedemorgen, het is dinsdag vandaag, 26 mei, het ochtendprogramma nog tot 10 uur.

You bring on the sun. Dat is fijn natuurlijk, houden zo. London Beat hoor je aan het begin van het derde en meteen weer het laatste uur van het ochtendprogramma op deze dinsdagmorgen. Dagelijks ochtendprogramma hier op 105 in bedrijf voor Haarlem, Heemstede, Bloemendaal vanuit de Halstad van Noord-Holland. Morgen met Petro van Looy, donderdag met Benito van Amersfoort en komende vrijdag, jawel, hij is weer helemaal terug van weg geweest, of weg van terug geweest. Collega Rob Jonker, die neemt gewoon zoals gebruikelijk de vrijdageditie voor zijn rekening. Betekent dat hij vandaag nog even de beurt voorbij laat gaan. Ik neem wel neurswaar tot aan 10 uur en om 10 uur is het gewoon weer tijd voor Jan Gaals met Haarlem werkt.

Even schuilen, ik weet niet waarvoor, maar wel voor Miss Montreal, denk ik. Zo, maar nee, geintje natuurlijk. Meer dan een week te gaan, dan is de fusie van Welzijn Bloemendaal en wij Heemstede een fait accompli, zeg maar, een feit. Komt een einde aan de samensmelting die al bijna een jaar wordt voorbereid, officieel, zeg maar. Zo gaat het dan. Fusie, hoor ook een nieuwe naam en een nieuwe logo, zo lees je in de regionale nieuwsmedia. Wordt dan volgende week maandag 1 juni allemaal onthuld. Laten we daar even op houden in ieder geval. De muziek is nooit ver weg in het ochtendprogramma.

0: Selwyn.
1: Chasing Ghosts.
0: Zo heet hij ook, de Chasing Ghosts. Helder water van de Amsterdamse waterleiding duinen daar bij Zandvoort. Daar leven veel dieren, vissen, vogels en ook amfibieën. En dat zit er al dus heel wat in de bron van het Amsterdams leidingwater. Straks meer daarover.

0: Coldplay, de sky full of stars. Moet je wel goed naar boven kijken. Dat moet ook wel een beetje onbewolkt zijn. Dan heb je wat meer zicht daarop.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Muziek uit de buurt. Hier op 105. Met muziek van Rylan en de Bombardiers.
2: Don't touch me, man. What is? What is? The sun ain't shining, man.

Dylan en de Bombardiers, Waiting for Solutions. Er al anderhalf uur op te wachten, zeg maar, op die oplossingen. Maar het is allemaal onderweg, moet je maar denken. Goedemorgen. Haarlem 105, ochtendprogramma. Vandaag de dag, vandaag de dinsdag. Derde Pinksterdag, kun je beter zeggen. 26 mei vandaag. Tot 10 uur doen we het toch. Zover is het niet. Zometeen de eerste editie van 9:30 van het

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Geert-Jan Procé. Gisterochtend heeft een vliegtuig een noodlanding gemaakt op Schiphol. Er was rook in de cabine. De Airbus A220-300 van Air France was onderweg van Parijs naar Kopenhagen. Boven Groningen besloten de piloten dat het niet veilig genoeg was om door te vliegen en weken ze uit naar Schiphol. Het vliegtuig is veilig geland en er zijn geen gewonden gevallen. Als je deze warme dagen een duik wil nemen in open water rond Haarlem, doe je er goed aan de situatie te checken. Bij de Molenplas geldt een negatief zwemadvies. Zwemmen wordt daar afgeraden. Wie toch het water in wil, kan terecht bij de Veerplas of bij het Wet in Overveen. Voor beide locaties geldt een positief zwemadvies. Een negatief advies is vaak vanwege blauwalg. Daar kun je huidirritatie en maag- en darmklachten van krijgen. Actuele informatie over de waterkwaliteit van alle officiële zwemplekken is te vinden op zwemwater.nl. Volkssterrenwacht Copernicus in Overveen moet op zoek naar een nieuwe plek, schrijft het HD. De sterrenwacht staat al meer dan 20 jaar op het terrein van waterbedrijf PWN aan de Zeeweg. Maar het contract wordt niet verlengd. PWN wil het gebied herontwikkelen voor de drinkwatervoorziening. Per 2029 moet Copernicus weg en vanaf 2035 zou er weer drinkwater gemaakt moeten worden. PWN en Volkssterrenwacht Copernicus proberen in goed overleg een nieuwe locatie te vinden. Jeroen de Bruin neemt na dit seizoen afscheid van HBC uit Heemstede. De 31-jarige spits wil een stap terug doen, zowel in het voetbal als in zijn werk. Afgelopen zaterdag speelde Jeroen de Bruin zijn laatste wedstrijd voor HBC. Een kwartier voor tijd werd hij gewisseld onder luid applaus. Samen met vertrekkende ploeggenoot Zino van Ooyen, die een jaar op wereldreis gaat, ontving hij de Man of the Match Award. De Bruin groeide op in Heemstede, maar woont inmiddels in Amsterdam en het gehaast was hem te veel geworden.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De VS noemt het defensieve handelingen. Er moet meer geld worden uitgetrokken voor de vernieuwing van wegen, bruggen en tunnels, vinden provincies en gemeenten. Ze waarschuwen dat de bereikbaarheid in het geding is, nu veel infrastructuur toe is aan onderhoud. In Californië mag een groot deel van de 50.000 geëvacueerde mensen weer naar huis. Ze moesten weg omdat een grote tank met een chemische stof dreigde te ontploffen. Dat gevaar is nu geweken. Het weer volop zon en in een groot deel van het land meer dan 30 graden. Morgen is het iets koeler.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vooral nog een aantal dagelijkse files in Noord-Holland die wel wat korter worden al. In totaal nog zo'n 35 kilometer file. Vertraging onder andere nog op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Diepe gebeurt een ongeluk. De weg is vrij. De vertraging nog wel een kleine 10 minuten. 5 minuten oponthoud nog op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor knooppunt de Nieuwe Meer. 10 minuten extra reistijd op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Voor Roelevarensveen staat zo'n 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tenslotte valt nog op de A9 Alkmaar richting Amstelveen, moet ik zeggen, voor Heemskerk 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

gewoon samen met Leon Thomas. Hou hem vast. Hij is Falling. De dinsdagmorgen hier op 105. Met het ochtendprogramma nog tot aan 10 uur. Nieuwe muziek van Stefan Sanchez.

Chuck the Money, nieuwe muziek van Stefan Sanchez. Hier in het ochtendprogramma op Haarlem 105 voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En alles en iedereen die er verder bij wil horen natuurlijk. Pim van Schring is nieuw voorzitter van Bevrijdingspop. En je ziet grote uitdagingen voor het festival hier in Haarlem. Je leest er alles over, het hele interview ook, op onze eigen website. www.haarlem105.nl

0: De oude Bob, with you. Of zonder jou.
1: Dit
0: ja.
1: is de radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: 105. Zo is het. En niet anders. Nieuwe muziek. 105 Ed Sheeran samen met Martin Garrix. Wat een combinatie. Stay.

Repeat It. Dat doen we misschien morgen nog een keertje. Martin Garrix samen met Ed Sheeran. Nieuwe muziek hier op 105. Gemeenten in onze regio grijpen niet in bij de jeugdzorg. Toch een alarmerend artikel afgelopen zaterdag bij de collega's van het HD. Want voordat jongeren uit de Eimond en in de regio hier in Haarlem aan hun therapie kunnen beginnen, moeten ze vaak een lange wachtlijst op. En langer dan die van vele andere regio's bij ons in de buurt, zoals bijvoorbeeld Haarlemmermeer en de zogeheten boeggemeenten. Even kijken, dat was Beverwijk, Uitgeest, Castricum en er was er nog eentje, heel gewaard misschien. Maar goed, ga ik ons even opzoeken. Heemskerk, neem het niet kwalijk. Oorzaak is te vinden in de regels. Grote groepen behandelaars worden uitgesloten van het voeren van regie over dossiers. Dus ja, dat loopt niet helemaal zoals het bedoeling was, zeg maar. Het hele artikel, ik zei het al, kom je tegen bij de collega's van het HD. Afgelopen weekend, afgelopen zaterdag, uitgebreid artikel. Dus als het je interesse heeft of heeft opgewekt via mijn opmerking, weet je in ieder geval waar je dat kan vinden. Veel meer nieuws en informatie te vinden op onze eigen website www.haarlem105.nl. We'll be right back.

0: kent dus al een andere uitvoering volgens mij. Lady. Ja, maar goed, dit mag er ook zijn in ieder geval. Tot zover het ochtendprogramma op deze derde Pinksterdag. Deze dinsdag de 26e mei. Morgen om 7 uur een nieuwe aflevering. Dan met Pedro van Looy. Zometeen na het NOS Journaal Jan Gaals met Harlem Werkt.
1: Honest where I start from. I try and impart my wisdom. A combination of truth and fear.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 10 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Filipijnen is de zoektocht naar overlevenden gestaakt bij een ingestort hotel in aanbouw. Het gebouw van 9 verdiepingen hoog bezweek afgelopen weekend na een zware onweersbui. Er worden nog 16 mensen vermist, maar de hoop om hen nog levend te vinden is opgeheven. Het dodental komt daarmee op 20. De meeste van hen waren bouwvakkers die werkten aan een 10e verdieping op het gebouw in de Filipijnse stad Angeles. Tientallen mensen konden wel uit het puin worden gered. 7 passagiers van een stadsbus zijn vanochtend gewond geraakt in Waalre. De bus kwam in botsing met een vrachtwagen op een rotonde in het Noord-Brabantse dorp. De stadsbus raakte flink beschadigd. Meerdere ruiten liggen eruit. Het glas ligt op de stoelen en op de grond. De gewonde passagiers zijn ter plekke nagekeken en naar de huisarts gestuurd. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Voor zover bekend zijn daar geen gewonden. De politie doet nog onderzoek. Het aantal scholieren dat eindexamen doet in Arabisch of Turks neemt snel toe. Vaak zijn het leerlingen die de taal vanuit huis al spreken, maar meer willen leren over hun culturele achtergrond. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in Turks of Arabisch. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden en in het zuiden lokaal 33 graden. Morgen weer wat koeler, het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: Dinsdag 105.
2: Jan Gaus.
4: Ja, het voelt als maandag, ik snap het. Ja, want dat was gisteren natuurlijk ook vrij. Maar vandaag misschien kan je wel lekker op kantoor zitten in de airco. Want het wordt nog warmer vandaag, geloof ik. Het is niet te geloven. Goedemorgen, dit is Haarlem Werkt.

van Harris. Hij zal erbij zijn bij Dance Valley. Dat is toch wel gaaf, hè? Heel dichtbij in Velzen. En Calvin Harris en Dua Lipa, die Dua Lipa op sleeptouw nam. Of Dua Lipa, die Calvin Harris op sleeptouw nam. Maar goed, in ieder geval een enorme grote hit. En One Kiss. Hoor je die krekels al? Is dit? Ja. En daarvoor trouwens another 54 Talk to You natuurlijk.

vandaag natuurlijk. Club Tropicana. Misschien heb je nog wel een dagje vrijgenomen. Nou, duimpje omhoog. Dat heb je goed gedaan. Ah.

0: Joh, de Wham! Club Tropicana op deze dinsdag. Het voelt als maandag, maar gelukkig is er al een dag van deze week om. En Son Milieu, een grote hit met 24 Hours.
1: 105.

En ik heb straks voor je het Haarlem 105 nieuws van deze dinsdag 26 mei alweer. 26e alweer, hè? Dan gaan we alweer naar de maand juni. Ja, dan gaat het weer hard. Ik heb straks ook voor je muziek uit de buurt, maar dan moet ik nog even uitzoeken welke. Eerst level.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Geert-Jan Procé. Gisterochtend heeft een vliegtuig een noodlanding gemaakt op Schiphol. Er was rook in de cabine. De Airbus A220-300 van Air France was onderweg van Parijs naar Kopenhagen. Boven Groningen besloten de piloten dat het niet veilig genoeg was om door te vliegen en weken ze uit naar Schiphol. Het vliegtuig is veilig geland en er zijn geen gewonden gevallen. Gisteren trok het strand van Zandvoort massaal bezoekers op de tropische en voor veel mensen vrije Tweede Pinksterdag. De parkeerplaatsen liepen al vroeg in de middag vol. Wie eenmaal op het strand stond, merkte het contrast. Het zeewater had een temperatuur van maar 13 graden. De reddingsbrigade waarschuwde voor stroming en kwallen. Dat hield strandgangers niet tegen. Het strand zelf was goed bezet en de stemming vrolijk. Als je deze warme dagen een duik wil nemen in open water rond Haarlem, doe je er goed aan de situatie te checken. Bij de Molenplas geldt een negatief zwemadvies. Zwemmen wordt daar afgeraden. Wie toch het water in wil, kan terecht bij de Veerplas of bij het Wet in Overveen. Voor beide locaties geldt een positief zwemadvies. Een negatief advies is vaak vanwege blauwalg. Daar kun je huidirritatie en maag- en darmklachten van krijgen. Actuele informatie over de waterkwaliteit van alle officiële zwemplekken is te vinden op zwemwater.nl. Jeroen de Bruin neemt na dit seizoen afscheid van HBC uit Heemstede. De 31-jarige spits wil een stap terug doen, zowel in het voetbal als in zijn werk. Afgelopen zaterdag speelde Jeroen de Bruin zijn laatste wedstrijd voor HBC. Een kwartier voor tijd werd hij gewisseld onder luid applaus. Samen met vertrekkende ploeggenoot Zino van Ooyen, die een jaar op wereldreis gaat, ontving hij de Man of the Match Award. De Bruin groeide op in Heemstede, maar woont inmiddels in Amsterdam en het gehaast was hem te veel geworden. En dan nog het weer. Vandaag is het tropisch en daarmee ook de warmste dag van de hele maand mei. De temperatuur stijgt naar maar liefst 31 graden en daarmee is het niet alleen tropisch, het is op 26 mei niet eerder zo warm geweest. De zon schijnt volop en het is overal droog.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging op de A9 in Noord-Holland bij de werkzaamheden Amstelveen richting Alkmaar tussen Heemskerk en Kooimeer 10 kilometer met zo'n 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Rafferty. And I'm going home. Ja, en City to City. En je hoorde daarvoor Chef Special. En wat nieuws al meegekregen dat Chef Special gaat stoppen. Ja. In geen gat meer in. Te ingewikkeld, te moeilijk. En dat is ook wat om zo'n bedrijf, om zijn, zo'n Chef Special is ook gewoon natuurlijk een bedrijf wat je met elkaar moet runnen. Dat moet je maar leuk vinden op een gegeven moment ook. En met alles wat er op je afkomt, kan me voorstellen dat je dan denkt van, even niet, nee. En er zit natuurlijk ook ontzettend veel druk op, want als je als Chef Special iets uitbrengt, dan moet het ook wel weer gelijk waanzinnig zijn.

Michael Jackson terug in de hitparade. Afgelopen vrijdag re-entry. En dat komt natuurlijk allemaal door de film. Ontzettend veel muziek gestreamd van Michael Jackson. Dat voor, denk wel, voor een aantal mensen die naar de bioscoop gaan, denken van, hey, Michael Jackson. Goh, wat was dat gaaf, zeg. Ja, dat was ook heel gaaf. En het was ook wel een enorme weirdo, was het. Als je naar die film gaat, dan zie je dat ook wel. Hij zei, ja, van het begin af aan heeft hij eigenlijk geen kleine vrienden kunnen maken, want ze keken gelijk naar hem op. Het was fenomeen, was het. Ga dan naartoe naar de film. Dit is Alex Warren en Feeder.

0: Alex Warren en Fever Dream.
1: Nee, heel Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Links op 1.
2: Ja.
1: 105.
0: 105. Ik zat vroeger bij een radiostation wat alleen maar disco draaide. En Bruno die draaide dan de New Wave. Ik weet het nog heel goed, in een uurtje, twee uurtjes op dat radiostation in IJmuiden. En toen kwam Talk Talk ook langs met It's My Life.

Hier is Talk Talk. En het origineel met It's My Life. En daarna de waanzinnige remake. Nou, het is eigenlijk geen remake. Geïnspireerd op Talk Talks in It's My Life. En dan No Doubt. Heerlijk. Mooie dag vandaag. Tropische temperaturen weer. En Sabrina Stark maakte daar enige tijd geleden een heel mooi nummer over. Sunny Days. Sunny Days.

0: La. Dit is 105. Het is 11 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België is een trein op een schoolbusje gebotst. Volgens de VRT zijn daarbij meerdere doden gevallen. Het ongeluk gebeurde vanochtend rond 8 uur op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Op een foto is te zien dat een busje op zijn kant ligt en dat de voorkant in elkaar gedeukt is. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Zij zijn geëvacueerd. Defensie oefent in Gelderland voorlopig niet met explosieven en open vuur. Die maatregel wordt genomen omdat het risico op natuurbranden momenteel hoog is. Een paar weken geleden ontstonden er branden op meerdere defensieterreinen in Nederland, nadat daar oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een explosie zou een grote ravage en ook gifwolken kunnen veroorzaken. De brandweer heeft nu de temperatuur in de tank verlaagd en daardoor is ook de druk afgenomen. Een groot deel van de geëvacueerde omwonenden in Californië mag weer naar huis. De rest moet wachten tot de tank is leeggepompt. In Sydney is een lichtshow met drones gisteren letterlijk in het water gevallen. De tientallen drones vielen ineens uit de lucht in het water van de haven. Het publiek stond op veilige afstand, maar Australische media schrijven dat het een wonder is dat er niemand gewond is geraakt. Volgens de organisatie ging het om een technisch probleem. Sabotage wordt uitgesloten. Het weer volop zon en vandaag blijft het droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Goedemorgen. 26 mei.
0: Jan Gaus.
2: Ja. En dit is het programma Haarlem Werkt. Het is er iedere werkdag. Nou, gisteren niet. Nee. Gisteren was het geen werkdag, maar ik was er gisteren wel. Want ik ben er natuurlijk, nou niet, ik zeg niet altijd, maar ik ben er toch wel vrij regelmatig. Laat ik het daarop houden. En ja, en dan is het 26 mei. En dan hebben we straks, dan zijn we zomaar weer in June. Ja, 7 days in sunny June.

Shanna Spyro. Een heerlijk nummer. En de Material Lover. Ook volgens mij de film The Devil's Prada. Waar ik ook eigenlijk naartoe moet. Maar ja, dan heb je dat mooie weer. En dan ga je eigenlijk niet in de bioscoop zitten. Nee, nee. Wat hebben we hier?

nieuwe van de Gypsy Kings zijn ook bezig met het uitbrengen van een heel nieuw album. En dit nummer is inmiddels al uitgebracht. Caballero was dat. Nieuwe van de Gypsy Kings dus.

Ik weet nog heel goed. Haarlem 105 was toen gehuisvest in de Kleine Houtstraat. In een winkelpand. En er waren veel te veel lawaai-overlast naar de bovenbuurman. Het was wel een fantastische locatie, achteraf gezien. Achteraf gezien, ja, bij Snackbar het snorretje. Maar ja, we moesten er toen uit vanwege de gemeente. Die wilden er iets anders mee, dus wij zijn er toen uitgegaan. Hadden we nooit moeten doen eigenlijk. We hadden het helemaal moeten isoleren, samenwerken met de gemeente. En hadden we daar gewoon midden in de stad gezeten, in de Kleine Houtstraat. En toen kwam dit nummer ook langs. Crystal Water en Gypsy Woman. Zo oud is het al.

Kermit en Rani, hun nieuwe single. En die sluit lekker aan bij de zomer. Vandaag toch nog warmer dan gisteren. Sommige momenten. Oeh. En het is ook wel weer lekker dat wij hier een beetje aan de kust wonen. Want dan hebben we toch iets mindere temperaturen dan in Limburg. Want daar is het al, loopt het al tegen de 30 graden aan. Ja. Gisteren was deze band in de veel. Ja, Tower of Power.

gisteren dus in de field, de Tower of Power. En misschien was je er ook wel bij. Ja. Ben benieuwd of ze ook nog heel veel nummers over God hebben gezongen. Want de Tower of Power is ook wel een beetje, ja, gospelachtig. Maar goed, misschien hebben ze wel dat een beetje achterwege gelaten in Nederland, hoor. Zeker. John Legend is dit

uit de buurt van Alan Clark en de Bad Therapy. En je hoorde John Legend, PhD natuurlijk, een van zijn grote hits, zeker. Eens even kijken. Wordt mij gevraagd uit de studio, uit de redactie. Kun je nog één plaatje draaien? Dan zijn we er klaar voor het Haarlem 105 nieuws van 11:30. Nou, dat doe ik natuurlijk. Even kijken, snel schakelen. Gabrielle Chilmi. Oh ja, die heeft een nieuwe single uit. En dat is dit nummer. Gabrielle Chilmi en Pure Love.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Geert-Jan Procee. Gisterochtend heeft een vliegtuig een noodlanding gemaakt op Schiphol. Er was rook in de cabine. De Airbus A220-300 van Air France was onderweg van Parijs naar Kopenhagen. Boven Groningen besloten de piloten dat het niet veilig genoeg was om door te vliegen en weken ze uit naar Schiphol. Het vliegtuig is veilig geland en er zijn geen gewonden gevallen. Volkssterrenwacht Copernicus in Overveen moet op zoek naar een nieuwe plek, schrijft het HD. De sterrenwacht staat al meer dan 20 jaar op het terrein van waterbedrijf PWN aan de Zeeweg. Maar het contract wordt niet verlengd. PWN wil het gebied herontwikkelen voor de drinkwatervoorziening. Per 2029 moet Copernicus weg en vanaf 2035 zou er weer drinkwater gemaakt moeten worden. PWN en Volkssterrenwacht Copernicus proberen in goed overleg een nieuwe locatie te vinden. Gisteren trok het strand van Zandvoort massaal bezoekers op de tropische en voor veel mensen vrije Tweede Pinksterdag. De parkeerplaatsen liepen al vroeg in de middag vol. Wie eenmaal op het strand stond, merkte het contrast. Het zeewater had een temperatuur van maar 13 graden. De reddingsbrigade waarschuwde voor stroming en kwallen. Dat hield strandgangers niet tegen. Het strand zelf was goed bezet en de stemming vrolijk. Jeroen de Bruin neemt na dit seizoen afscheid van HBC uit Heemstede. De 31-jarige spits wil een stap terug doen. Zowel in het voetbal als in zijn werk. Afgelopen zaterdag speelde Jeroen de Bruin zijn laatste wedstrijd voor HBC. Een kwartier voor tijd werd hij gewisseld onder luid applaus. Samen met vertrekkende ploeggenoot Zino van Ooyen, die een jaar op wereldreis gaat, ontving hij de Man of the Match Award. De Bruin groeide op in Heemstede, maar woont inmiddels in Amsterdam en het gehaast was hem te veel geworden. En dan nog het weer. Vandaag is het tropisch en daarmee ook de warmste dag van de hele maand mei. De temperatuur stijgt naar maar liefst 31 graden en daarmee is het niet alleen tropisch, het is op 26 mei niet eerder zo warm geweest. De zon schijnt volop en het is overal droog.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. A9 Amstelveen richting Den Helder. Daar is een omleiding ingesteld bij knooppunt Kooimeer. De weg is namelijk dicht. Verkeer richting Alkmaar volgt Zaanstad en Avenhoorn over de A8 en de A7. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Sounds, Komodo en de Summer Street Bananarama daarvoor. Blij dat dat nummer ook tegenwoordig in het systeem staat. In de Cruel Summer. Heerlijk, heerlijk nummer om tijdens de zomer te draaien. Zeker.
1: Het geluid van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Dit is 105.

ook wel mooi om die zomerse plaatjes er een beetje bij te doen. Schijnt deze nummer eigenlijk helemaal niet over de zomer te gaan. Maar goed, hij is wel heel gaaf. Da

the summertime. Ruim 11:45. Deze dinsdag de 26e. Joe Cocker was dit natuurlijk. En Summer in the City. En John Henley hoorde je ook met The Voice of Summer. Ja. En dit zijn de drie A's. We hebben een nieuwe single uit, Los Vast.

Er zal ook wel weer een leuke videoclip bij zitten, want dat doen ze ook altijd nog. Ja. En ze zullen ook wel weer naar Caprera komen. Dan slaan ze nooit over het openluchttheater natuurlijk, wat we hier in de buurt hebben. Ja. Moet je zeker een keertje naartoe gaan, hoor. Dat is een belevenis. Ja. De drieën zijn losvast.

Strauss Family. En Hi Hi. En ik ben er morgen weer. Hetzelfde tijdstip tussen 10 en 12 uur. Mooie werkdag vandaag. Maak er wat van. En ik heb hier voor je Matre Gims en Empress.

0: Frankrijk. Matre Games.
1: Dit is 105. Het is 12 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Bij een botsing tussen een trein en een schoolbusje in het Belgische Buggenhout zijn meerdere mensen omgekomen. Ook raakten verschillende mensen gewond in de plaats tussen Antwerpen en Brussel. In het busje zaten 7 schoolkinderen, hun begeleider en een chauffeur, meldt de VRT. De meeste kinderen zitten op een middelbare school voor speciaal onderwijs. De Belgische politie wil nog niks kwijt over het aantal slachtoffers, omdat nog niet alle familie is geïnformeerd. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. De spoorwegbeheerder zegt dat de spoorbomen dicht waren en overweglichten rood waren. Oekraïne heeft 60 pick-up trucks uit Nederland ontvangen. De Nederlandse Defensie schafte ze aan en zette de voertuigen vrijdag in Almelo op een trein richting het oosten. Het gebeurde in het geheim om te voorkomen dat het transport zou worden aangevallen. De wagens zijn bedoeld voor het dronecommando van de Oekraïnse luchtmacht, waar Nederland mee samenwerkt. Met de terreinwagens kan personeel worden verplaatst en in de laadbakken kunnen lanceerplatformen worden gemonteerd. Defensie oefent voorlopig niet met explosieven en open vuur in Gelderland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Limburg. In die gebieden is het risico op natuurbranden te hoog. Een paar weken geleden ontstonden er binnen 2 dagen branden op 4 defensieterreinen in Nederland nadat er oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. Het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Frankrijk hebben te maken met extreme hitte voor deze tijd van het jaar. De temperaturen liggen tussen de 35 en de 40 graden en dat is zo'n 5 tot 10 graden meer dan anders. Meteorologen noemen deze hittegolf opmerkelijk. Eind van de week zullen de temperaturen iets dalen. Het weer volop zon vandaag. Het blijft droog. Op de meeste plaatsen wordt het boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Hoogmade is namelijk een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 2 rijstoken dicht en de vertraging is 20 minuten. En de A9 Amstelveen-Alkmaar. Daar gebeurde tussen Beverwijk en Uitgeest een ongeluk. De weg is wel vrijgegeven nu, maar de vertraging is nog een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.
4: Dit is 105. Weight of love on my shoulders. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Geert-Jan Procee. Gisterochtend heeft een vliegtuig een noodlanding gemaakt op Schiphol. Er was rook in de cabine. De Airbus A220-300 van Air France was onderweg van Parijs naar Kopenhagen. Boven Groningen besloten de piloten dat het niet veilig genoeg was om door te vliegen en weken ze uit naar Schiphol. Het vliegtuig is veilig geland en er zijn geen gewonden gevallen. Als je deze warme dagen een duik wil nemen in open water rond Haarlem, doe je er goed aan de situatie te checken. Bij de Molenplas geldt een negatief zwemadvies. Zwemmen wordt daar afgeraden. Wie toch het water in wil, kan terecht bij de Veerplas of bij het Wet in Overveen. Voor beide locaties geldt een positief zwemadvies. Een negatief advies is vaak vanwege blauwalg. Daar kun je huidirritatie en maag- en darmklachten van krijgen. Actuele informatie over de waterkwaliteit van alle officiële zwemplekken is te vinden op zwemwater.nl. Volkssterrenwacht Copernicus in Overveen moet op zoek naar een nieuwe plek, schrijft het HD. De sterrenwacht staat al meer dan 20 jaar op het terrein van waterbedrijf PWN aan de Zeeweg. Maar het contract wordt niet verlengd. PWN wil het gebied herontwikkelen voor de drinkwatervoorziening. Per 2029 moet Copernicus weg en vanaf 2035 zou er weer drinkwater gemaakt moeten worden. PWN en Volkssterrenwacht Copernicus proberen in goed overleg een nieuwe locatie te vinden. Jeroen de Bruin neemt na dit seizoen afscheid van HBC uit Heemstede. De 31-jarige spits wil een stap terug doen, zowel in het voetbal als in zijn werk. Afgelopen zaterdag speelde Jeroen de Bruin zijn laatste wedstrijd voor HBC. Een kwartier voor tijd werd hij gewisseld onder luid applaus. Samen met vertrekkende ploeggenoot Zino van Ooyen, die een jaar op wereldreis gaat, ontving hij de Man of the Match Award. De Bruin groeide op in Heemstede, maar woont inmiddels in Amsterdam en het gehaast was hem te veel geworden.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Staatssecretaris Aarts heeft de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf verboden. Een ruime Kamermeerderheid wilde al dat het kabinet de overname van het bedrijf achter DigiD tegen zou houden. Bij een botsing tussen een trein en een schoolbusje in het Belgische Buggenhout zijn 4 mensen om het leven gekomen. De minister van Mobiliteit zegt dat er 2 kinderen, de bestuurder van het busje en de begeleider zijn omgekomen. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. En Defensie oefent voorlopig niet met explosieven en open vuur in Gelderland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Limburg. In die gebieden is het risico op natuurbranden te hoog. Het weer, volop zon. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. En ook de chauffeur van de schoolbus en een begeleider zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Staatssecretaris Aerts verbiedt de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf. Een ruime kamermeerderheid wilde al dat het kabinet de overname van Solvinity zou tegenhouden. Solvinity is van oorsprong Nederlands, maar inmiddels in Britse handen. Aerts zegt de overname te verbieden vanwege de bescherming van het publieke belang. In de VS gelden wetten waarmee de Amerikaanse overheid de toegang kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Kyndryl reageert teleurgesteld op het overnameverbod en heeft altijd gezegd dat Nederlandse gegevens geen gevaar lopen na een overname. Jonathan Andic, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed 1,5 jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. Het weer droog en zonnig. Het is tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Geert-Jan Procee. Gisterochtend heeft een vliegtuig een noodlanding gemaakt op Schiphol. Er was rook in de cabine. De Airbus A220-300 van Air France was onderweg van Parijs naar Kopenhagen. Boven Groningen besloten de piloten dat het niet veilig genoeg was om door te vliegen en weken ze uit naar Schiphol. Het vliegtuig is veilig geland en er zijn geen gewonden gevallen. Gisteren trok het strand van Zandvoort massaal bezoekers op de tropische en voor veel mensen vrije Tweede Pinksterdag. De parkeerplaatsen liepen al vroeg in de middag vol. Wie eenmaal op het strand stond, merkte het contrast. Het zeewater had een temperatuur van maar 13 graden. De reddingsbrigade waarschuwde voor stroming en kwallen. Dat hield strandgangers niet tegen. Het strand zelf was goed bezet en de stemming vrolijk. Als je deze warme dagen een duik wil nemen in open water rond Haarlem, doe je er goed aan de situatie te checken. Bij de Molenplas geldt een negatief zwemadvies. Zwemmen wordt daar afgeraden. Wie toch het water in wil, kan terecht bij de Veerplas of bij het Wet in Overveen. Voor beide locaties geldt een positief zwemadvies. Een negatief advies is vaak vanwege blauwalg. Daar kun je huidirritatie en maag- en darmklachten van krijgen. Actuele informatie over de waterkwaliteit van alle officiële zwemplekken is te vinden op zwemwater.nl. Jeroen de Bruin neemt na dit seizoen afscheid van HBC uit Heemstede. De 31-jarige spits wil een stap terug doen, zowel in het voetbal als in zijn werk. Afgelopen zaterdag speelde Jeroen de Bruin zijn laatste wedstrijd voor HBC. Een kwartier voor tijd werd hij gewisseld onder luid applaus. Samen met vertrekkende ploeggenoot Zino van Ooyen, die een jaar op wereldreis gaat, ontving hij de Man of the Match Award. De Bruin groeide op in Heemstede, maar woont inmiddels in Amsterdam en het gehaast was hem te veel geworden. Dan nog het weer. Vandaag is het tropisch en daarmee ook de warmste dag van de hele maand mei. De temperatuur stijgt naar maar liefst 31 graden. En daarmee is het niet alleen tropisch. Het is op 26 mei niet eerder zo warm geweest. De zon schijnt volop en het is overal droog. Morgen en donderdag is de aangevoerde lucht een stuk minder heet en gaan de temperaturen naar een zeer aangename 22 tot 23 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. Ook de chauffeur van de schoolbus en de begeleidster zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout, een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Volgens de spoorwegbeheerder waren de spoorbomen dicht en stonden de lichten op rood. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Ze zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een brandweerkazerne. Een man van 35 is gearresteerd voor de hack bij Ajax. 2 maanden geleden werden gegevens van honderdduizenden voetbalfans gestolen. De verdachte zou de computersystemen van de voetbalclub meerdere keren zijn binnengedrongen. Of er echt iets is gestolen is niet duidelijk. Ajax heeft zijn beveiliging aangescherpt en de lekken gedicht. Het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen gaat niet door. Het kabinet wilde daarmee de kosten van de vergrijzing drukken. Maar het stuit op veel verzet van de bonden en ook in de Tweede Kamer. Minister Veil, brief van Sociale Zaken, hoopt dat de vakbonden nu weer willen praten over een sociaal akkoord. Het schrappen van de maatregel levert een gat op van 2,7 miljard euro. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf is toch van de baan. Minister Aerts heeft de overname verboden omdat het publieke belang, omdat ze dat willen beschermen. Gevreesd werd dat het Amerikaanse bedrijf de toegang tot DigiD zou kunnen blokkeren of gegevens kon opvragen. Het weer, het is droog en zonnig. Het is tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Geert-Jan Procee. Gisterochtend heeft een vliegtuig een noodlanding gemaakt op Schiphol. Er was rook in de cabine. De Airbus A220-300 van Air France was onderweg van Parijs naar Kopenhagen. Boven Groningen besloten de piloten dat het niet veilig genoeg was om door te vliegen en weken ze uit naar Schiphol. Het vliegtuig is veilig geland en er zijn geen gewonden gevallen. Volkssterrenwacht Copernicus in Overveen moet op zoek naar een nieuwe plek, schrijft het HD. De sterrenwacht staat al meer dan 20 jaar op het terrein van waterbedrijf PWN aan de Zeeweg. Maar het contract wordt niet verlengd. PWN wil het gebied herontwikkelen voor de drinkwatervoorziening. Per 2029 moet Copernicus weg en vanaf 2035 zou er weer drinkwater gemaakt moeten worden. PWN en Volkssterrenwacht Copernicus proberen in goed overleg een nieuwe locatie te vinden. Gisteren trok het strand van Zandvoort massaal bezoekers op de tropische en voor veel mensen vrije Tweede Pinksterdag. De parkeerplaatsen liepen al vroeg in de middag vol. Wie eenmaal op het strand stond, merkte het contrast. Het zeewater had een temperatuur van maar 13 graden. De reddingsbrigade waarschuwde voor stroming en kwallen. Dat hield strandgangers niet tegen. Het strand zelf was goed bezet en de stemming vrolijk. Jeroen de Bruin neemt na dit seizoen afscheid van HBC uit Heemstede. De 31-jarige spits wil een stap terug doen, zowel in het voetbal als in zijn werk. Afgelopen zaterdag speelde Jeroen de Bruin zijn laatste wedstrijd voor HBC. Een kwartier voor tijd werd hij gewisseld onder luid applaus. Samen met vertrekkende ploeggenoot Zino van Ooyen, die een jaar op wereldreis gaat, ontving hij de Man of the Match Award. De Bruin groeide op in Heemstede, maar woont inmiddels in Amsterdam en het gehaast was hem te veel geworden. Dan nog het weer. Vandaag is het tropisch en daarmee ook de warmste dag van de hele maand mei. De temperatuur stijgt naar maar liefst 31 graden. En daarmee is het niet alleen tropisch, het is op 26 mei niet eerder zo warm geweest. De zon schijnt volop en het is overal droog. Morgen en donderdag is de aangevoerde lucht een stuk minder heet en gaan de temperaturen naar een zeer aangename 22 tot 23 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 3:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het Europese Asiel- en Migratiepact. De Europese asielregels gaan in Nederland op 12 juni in. In het pact staat dat migranten sneller moeten worden gescreend. En ook moeten ze sneller terug naar hun land van herkomst als ze geen recht hebben op een verblijfsvergunning. Daarnaast mogen EU-landen de hele asielprocedure laten doen in een veilig land buiten de EU. Ondertussen wordt in Den Haag nog gewerkt aan aanvullende nationale asielmaatregelen. In België zijn twee kinderen van 12 en 15 omgekomen bij een ongeluk tussen een trein en een schoolbusje. Ook een begeleidster van 27 en de 49-jarige chauffeur van het busje zijn omgekomen. De vijf andere kinderen die in de schoolbus zaten liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. Niemand van de treinreizigers raakte gewond. Jonathan Andic, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed 1,5 jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. De zakenman had een vermogen van 3,5 miljard euro. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen tropisch warm, 30 tot 32 graden. Aan de kust is het iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar, een kwartier in de file tussen de knooppunten Beverwijk en Kooimeer. Verder heb je 5 minuten oponthoud bij de Koentunnel op de A10 Noord. Dat heeft te maken met een te hoge vrachtwagen. Op de A22 van Velsen naar Beverwijk sta je bij Beverwijk Oost ook 5 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.
3: Ga maar staan dan. Blijf niet langer binnen.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Geert-Jan Procee. Gisterochtend heeft een vliegtuig een noodlanding gemaakt op Schiphol. Er was rook in de cabine. De Airbus A220-300 van Air France was onderweg van Parijs naar Kopenhagen. Boven Groningen besloten de piloten dat het niet veilig genoeg was om door te vliegen en weken ze uit naar Schiphol. Het vliegtuig is veilig geland en er zijn geen gewonden gevallen. Als je deze warme dagen een duik wil nemen in open water rond Haarlem, doe je er goed aan de situatie te checken. Bij de Molenplas geldt een negatief zwemadvies. Zwemmen wordt daar afgeraden. Wie toch het water in wil, kan terecht bij de Veerplas of bij het Wet in Overveen. Voor beide locaties geldt een positief zwemadvies. Een negatief advies is vaak vanwege blauwalg. Daar kun je huidirritatie en maag- en darmklachten van krijgen. Actuele informatie over de waterkwaliteit van alle officiële zwemplekken is te vinden op zwemwater.nl. Volkssterrenwacht Copernicus in Overveen moet op zoek naar een nieuwe plek, schrijft het HD. De sterrenwacht staat al meer dan 20 jaar op het terrein van waterbedrijf PWN aan de Zeeweg.

0: Maar het contract wordt niet verlengd. PWN wil het gebied herontwikkelen voor de drinkwatervoorziening. Per 2029 moet Copernicus weg en vanaf 2035 zou er weer drinkwater gemaakt moeten worden. PWN en Volkssterrenwacht Copernicus proberen in goed overleg een nieuwe locatie te vinden. Jeroen de Bruin neemt na dit seizoen afscheid van HBC uit Heemstede. De 31-jarige spits wil een stap terug doen, zowel in het voetbal als in zijn werk. Afgelopen zaterdag speelde Jeroen de Bruin zijn laatste wedstrijd voor HBC. Een kwartier voor tijd werd hij gewisseld onder luid applaus. Samen met vertrekkende ploeggenoot Zino van Ooyen, die een jaar op wereldreis gaat, ontving hij de Man of the Match Award. De Bruin groeide op in Heemstede, maar woont inmiddels in Amsterdam en het gehaast was hem te veel geworden. Dan nog het weer. Vandaag is het tropisch en daarmee ook de warmste dag van de hele maand mei. De temperatuur stijgt naar maar liefst 31 graden. En daarmee is het niet alleen tropisch, het is op 26 mei niet eerder zo warm geweest. De zon schijnt volop en het is overal droog. Morgen en donderdag is de aangevoerde lucht een stuk minder heet en gaan de temperaturen naar een zeer aangename 22 tot 23 graden.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een lange file door een pechgeval op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen knooppunt Velzen en Akersloot loopt de vertraging op tot 40 minuten. Er staat 8 kilometer file. De N246 staat het ook vast van Beverwijk naar Westgrafdijk. Voor de aansluiting met de N244 is het daar druk en de vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
3: Soms okura, 8 gangen. Soms tempura, champagne. Soms visvim, soms Gucci. Soms comme de garçon, soms Louis. Soms dansen en soms lichtjes. Soms drankjes, soms flitsen. Soms 150 paar kicks.

0: Soms.
1: Soms Tokio, soms Parijs. Soms puur, soms met ijs.
0: Soms shows, soms aandacht. Soms, soms weekend vanaf maandag. Soms,
1: soms allemaal chicks. En soms helemaal niks.
0: Dit is de leven.

Soms balen, soms huilen, soms. Soms liever niet naar buiten, soms. Soms bang zijn voor later,

De mijne is bijna met geen pen te beschrijven. Daarom flitsen in mijn hoofd allemaal lijnen voorbij als HSL-treinen of sneller Concordes waarschijnlijk.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden reageren nog niet enthousiast op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze vinden het besluit te vaag en zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. Eerder vandaag maakte minister Velbrief bekend dat het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen van tafel is, net als bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkering. Maar CNV-voorzitter Van den Heuvel zegt dat daarmee de bom in de polder nog niet is ontmanteld. De geplande acties blijven daarom voorlopig op de agenda staan. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de recente aanvallen op Kiev. De aanvallen op de Oekraïnse stad zijn intensiever en ook is er een speciale raket gebruikt. Die is niet te onderscheppen en kan kernkoppen dragen. Er zouden veel woningen en scholen zijn geraakt. Het kabinetsbesluit om de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf te verbieden is genomen na een negatief advies van het bureau Toetsing Investeringen. Dat concludeert dat het een risico is voor de nationale veiligheid dat de Amerikaanse regering mogelijk invloed krijgt op de Nederlandse gegevens. Staatssecretaris Aarts heeft dat advies overgenomen. De vraag is nu hoe het besluit bij de Amerikaanse regering valt en of er mogelijk een tegenreactie komt. Het contract met Solvinity loopt tot 2028. Het is nog onduidelijk hoe het daarna verder gaat. De oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht zegt dat hij zelf geen kinderporno had opgezocht. Hij zegt dat iemand hem de beelden had opgestuurd. De oud-burgemeester wordt verdacht van het bezit van kinderporno, maar ook van misbruik van een jonge man. Ook dat ontkent hij. Eind juni is de inhoudelijke behandeling. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm. 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is een stuk drukker dan gebruikelijk. En wat opvalt is een lange file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Bij Akersloot is een ongeluk gebeurd en de vertraging loopt op tot een uur vanaf knooppunt Rottepolderplein. De linkerrijstrook is dicht. Van Alkmaar naar Amstelveen is de A9 nu helemaal dicht bij Uitgeest na een ongeluk. Op de A22 heb je 10 minuten oponthoud van Velzen naar Beverwijk bij Beverwijk Oost. Het is ook druk op de N203 van Alkmaar naar Amsterdam bij Castricum. En daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Geert-Jan Procee. Gisterochtend heeft een vliegtuig een noodlanding gemaakt op Schiphol. Er was rook in de cabine. De Airbus A220-300 van Air France was onderweg van Parijs naar Kopenhagen. Boven Groningen besloten de piloten dat het niet veilig genoeg was om door te vliegen en weken ze uit naar Schiphol. Het vliegtuig is veilig geland en er zijn geen gewonden gevallen. Gisteren trok het strand van Zandvoort massaal bezoekers op de tropische en voor veel mensen vrije Tweede Pinksterdag. De parkeerplaatsen liepen al vroeg in de middag vol. Wie eenmaal op het strand stond, merkte het contrast. Het zeewater had een temperatuur van maar 13 graden. De reddingsbrigade waarschuwde voor stroming en kwallen. Dat hield strandgangers niet tegen. Het strand zelf was goed bezet en de stemming vrolijk. Als je deze warme dagen een duik wil nemen in open water rond Haarlem, doe je er goed aan de situatie te checken. Bij de Molenplas geldt een negatief zwemadvies. Zwemmen wordt daar afgeraden. Wie toch het water in wil, kan terecht bij de Veerplas of bij het Wet in Overveen. Voor beide locaties geldt een positief zwemadvies. Een negatief advies is vaak vanwege blauwalg. Daar kun je huidirritatie en maag- en darmklachten van krijgen. Actuele informatie over de waterkwaliteit van alle officiële zwemplekken is te vinden op zwemwater.nl. Jeroen de Bruin neemt na dit seizoen afscheid van HBC uit Heemstede. De 31-jarige spits wil een stap terug doen, zowel in het voetbal als in zijn werk. Afgelopen zaterdag speelde Jeroen de Bruin zijn laatste wedstrijd voor HBC. Een kwartier voor tijd werd hij gewisseld onder luid applaus. Samen met vertrekkende ploeggenoot Zino van Ooyen, die een jaar

0: op wereldreis gaat, ontving hij de Man of the Match Award. De Bruin groeide op in Heemstede, maar woont inmiddels in Amsterdam en het gehaast was hem te veel geworden.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de recente aanvallen op Kiev. De aanvallen op de Oekraïnse stad zijn intensiever en ook is er een speciale raket gebruikt. Banken, verzekeraars en pensioenfondsen zijn kwetsbaarder geworden door conflicten wereldwijd. Daarvoor waarschuwen de Nederlandse Bank, de Autoriteit Financiële Markten en het Centraal Planbureau. Het zit economisch tegen door oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne en de verhoudingen met Amerika zijn verslechterd. En tennisser Tellen Griekspoor is in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 4 sets van de Italiaan Matteo Arnaldi. Vorig jaar haalde Griekspoor nog de 4e ronde. Het weer, het is zonnig, op veel plaatsen ook erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden zo'n 25 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de wegen in Noord-Holland. In totaal staat er 130 kilometer file. De A9 van Amstelveen naar Alkmaar is na een ongeluk wel weer vrij bij knooppunt Kooimeer. Maar er staat nog een lange file vanaf knooppunt Rottepolderplein met 50 minuten oponthoud. De file wordt langzaam korter. Verder is het druk op de A5 naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. De vertraging is een kwartier. Op de A10 Noord bij de Koentunnel doe je er ook een kwartier langer over. En er staan veel files op N-wegen. Op de N202 van Amsterdam naar IJmuiden is de vertraging 40 minuten tussen Spaarnwoude en de aansluiting met de A22. Op de N208 van Sassenheim naar Velzen heb je een half uur oponthoud. Dat is tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22. En op de N246 van Westgrafdijk naar Beverwijk sta je bij Krommenie een kwartier in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's.

0: la.
1: Dit is 105. Het is 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk hoe het kan dat een Belgische schoolbus vanochtend werd gegrepen door een trein. 4 inzittenden van de bus kwamen om het leven. De chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen. 5 andere leerlingen raakten zwaar gewond bij het ongeluk in het Vlaamse Buggenhout. Het onderzoek is al wel gebleken dat de spoorbomen gesloten waren en dat de lichten op rood stonden. De vakbonden reageren kritisch op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. De geplande acties blijven voorlopig op de agenda staan. Het Rode Kruis heeft vanwege de hitte extra open tenten neergezet op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Zo ontstaat er meer schaduw. Op het grasveld verblijven vele tientallen asielzoekers. De tenten zijn niet bedoeld om in te slapen. Daarvoor worden andere oplossingen gezocht. Vanaf 6 uur zijn honderdduizenden oude radio- en televisieprogramma's online te beluisteren en te bekijken. Dat kan op de website schatkamer.nl van het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Programma's als Zwiepertje, Rons Honeymoon Quiz en Kopspijkers zijn daar reclamevrij te bekijken. Dat is mogelijk dankzij nieuwe Europese regels voor auteursrechten. Tennisser Tellen Griekspoor is in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 4 sets van de Italiaan Matteo Arnaldi. Vorig jaar haalde Griekspoor nog de 4e ronde op het Grand Slam toernooi in Parijs. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm, vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon, maar wel een stuk koeler. Het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is heel druk op de wegen in Noord-Holland. Er staan ook veel lange files op de N-wegen. Bijvoorbeeld op de N202 van Amsterdam naar IJmuiden. Daar heb je 3 kwartier tijdverlies tussen Spaarnwoude en de aansluiting met de A22. Op de N203 van Alkmaar naar Amsterdam sta je voor de aansluiting met de A9 een half uur vast. Op de N208 van Sassenheim naar Velzen heb je 50 minuten oponthoud tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22. Op de N246 van Beverwijk naar Westgrafdijk is de vertraging een kwartier. Dat is voor de aansluiting met de N244. En het is heel druk op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar tussen Bad Hoevedorp en Akersloot. De vertraging is daar 35 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 105.
1: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Geert-Jan Procee. Gisterochtend heeft een vliegtuig een noodlanding gemaakt op Schiphol. Er was rook in de cabine. De Airbus A220-300 van Air France was onderweg van Parijs naar Kopenhagen. Boven Groningen besloten de piloten dat het niet veilig genoeg was om door te vliegen en weken ze uit naar Schiphol. Het vliegtuig is veilig geland en er zijn geen gewonden gevallen. Volkssterrenwacht Copernicus in Overveen moet op zoek naar een nieuwe plek, schrijft het HD. De sterrenwacht staat al meer dan 20 jaar op het terrein van waterbedrijf PWN aan de Zeeweg. Maar het contract wordt niet verlengd. PWN wil het gebied herontwikkelen voor de drinkwatervoorziening. Per 2029 moet Copernicus weg en vanaf 2035 zou er weer drinkwater gemaakt moeten worden. PWN en Volkssterrenwacht Copernicus proberen in goed overleg een nieuwe locatie te vinden. Gisteren trok het strand van Zandvoort massaal bezoekers op de tropische en voor veel mensen vrije Tweede Pinksterdag. De parkeerplaatsen liepen al vroeg in de middag vol. Wie eenmaal op het strand stond, merkte het contrast. Het zeewater had een temperatuur van maar 13 graden. De reddingsbrigade waarschuwde voor stroming en kwallen. Dat hield strandgangers niet tegen. Het strand zelf was goed bezet en de stemming vrolijk. Jeroen de Bruin neemt na dit seizoen afscheid van HBC uit Heemstede. De 31-jarige spits wil een stap terug doen. Zowel in het voetbal als in zijn werk. Afgelopen zaterdag speelde Jeroen de Bruin zijn laatste wedstrijd voor HBC. Een kwartier voor tijd werd hij gewisseld onder luid applaus. Samen met vertrekkende ploeggenoot Zino van Ooyen, die een jaar op wereldreis gaat, ontving hij de Man of the Match Award. De Bruin groeide op in Heemstede, maar woont inmiddels in Amsterdam en het gehaast was hem te veel geworden.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk hoe het kan dat een Belgische schoolbus vanochtend werd gegrepen door een trein. Daarbij vielen 4 doden. Het onderzoek is al wel gebleken dat de spoorbomen gesloten waren. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het Europese Asiel- en Migratiepact. Daarin staat onder meer dat migranten sneller moeten worden gescreend en bij een afwijzing sneller moeten worden teruggestuurd. Het Rode Kruis heeft vanwege de hitte extra open tenten neergezet op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Zijn niet bedoeld om in te slapen, daarvoor worden andere oplossingen gezocht. Het weer, het koelt vanavond langzaam af, minima vannacht rond 13 graden. Morgen opnieuw zonnig.

0: maar minder warm. Het wordt dan 18 tot 26 graden.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits in Noord-Holland verloopt druk. Er staan ook veel flinke files op N-wegen. De N202 heb je 50 minuten oponthoud van Amsterdam naar IJmuiden tussen Spaarnwoude en de aansluiting met de A22. Op de N208 van Sassenheim naar Velzen sta je tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22 een half uur vast. Verder is het heel druk op de A9. Van Amstelveen naar Alkmaar is de vertraging 40 minuten tussen de knooppunten Rottepolderplein en Kooimeer. Van Alkmaar naar Amstelveen heb je een kwartier vertraging tussen knooppunt Kooimeer en Uitgeest. En op de A5 naar Amsterdam moet je 20 minuten geduld hebben tussen knooppunt Raasdorp en de aansluiting met de A10. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's.

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Die zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in het congrescentrum Hanse Plaza voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw met AI beelden te hebben gemanipuleerd. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener had gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hantavirus uit. Drie opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Jonas Vingegaard heeft zijn vierde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Vingegaard vergrootte daarmee zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is zonnig, op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon. Wel iets minder warm, het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat nog in de file op de A9 van Diemen naar Alkmaar. Tussen knooppunt Holendrecht en Aalsmeer is de vertraging een kwartier. Op de N202 is het heel druk van Amsterdam naar IJmuiden tussen Spaarnwoude en de aansluiting met de A22. Daarmee nog een half uur langer onderweg. En op de N208 van Sassenheim naar Velzen is de vertraging nog drie kwartier. Daar staat het vast tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Geert-Jan Procé. Gisterochtend heeft een vliegtuig een noodlanding gemaakt op Schiphol. Er was rook in de cabine. De Airbus A220-300 van Air France was onderweg van Parijs naar Kopenhagen. Boven Groningen besloten de piloten dat het niet veilig genoeg was om door te vliegen en weken ze uit naar Schiphol. Het vliegtuig is veilig geland en er zijn geen gewonden gevallen. Als je deze warme dagen een duik wil nemen in open water rond Haarlem, doe je er goed aan de situatie te checken. Bij de Molenplas geldt een negatief zwemadvies. Zwemmen wordt daar afgeraden. Wie toch het water in wil, kan terecht bij de Veerplas of bij het Wet in Overveen. Voor beide locaties geldt een positief zwemadvies. Een negatief advies is vaak vanwege blauwalg. Daar kun je huidirritatie en maag- en darmklachten van krijgen. Actuele informatie over de waterkwaliteit van alle officiële zwemplekken is te vinden op zwemwater.nl. Volkssterrenwacht Copernicus in Overveen moet op zoek naar een nieuwe plek, schrijft het HD. De sterrenwacht staat al meer dan 20 jaar op het terrein van waterbedrijf PWN aan de Zeeweg. Maar het contract wordt niet verlengd. PWN wil het gebied herontwikkelen voor de drinkwatervoorziening. Per 2029 moet Copernicus weg en vanaf 2035 zou er weer drinkwater gemaakt moeten worden. PWN en Volkssterrenwacht Copernicus proberen in goed overleg een nieuwe locatie te vinden. Jeroen de Bruin neemt na dit seizoen afscheid van HBC uit Heemstede. De 31-jarige spits wil een stap terug doen, zowel in het voetbal als in zijn werk. Afgelopen zaterdag speelde Jeroen de Bruin zijn laatste wedstrijd voor HBC. Een kwartier voor tijd werd hij gewisseld onder luid applaus. Samen met vertrekkende ploeggenoot Zino van Ooyen, die een jaar op wereldreis gaat, ontving hij de Man of the Match Award. De Bruin groeide op in Heemstede, maar woont inmiddels in Amsterdam en het gehaast was hem te veel geworden.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat de vakbonden nu hun aangekondigde acties opschorten, maar dat zijn die nog niet van plan. De gemeente Groningen is bereid nog een week nachtopvang te bieden in een congrescentrum voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente eist wel een oplossing voor de langere termijn. De gemanipuleerde rechtbanktekening van de PVV die gisteren in het nieuws kwam, blijkt opnieuw het werk van PVV-kamerlid Michael Boon.

0: manipuleerde vorig jaar ook al beelden van Frans Timmermans. Het weer, het koelt vanavond langzaam af. Minima vannacht rond 13 graden. Morgen opnieuw zonnig, maar minder warm. Het wordt dan 18 tot 26 graden.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden korter, maar op een aantal wegen gaat het nog wat moeizaam. Op de A9 van Diemen naar Alkmaar heb je nog een kwartiertijdverlies bij Aalsmeer door een pechgeval. Er is één rijstrook dicht. Op de N208 staat nog een hele lange file van Sassenheim naar Velsen tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22. Het oponthoud is daar ruim 20 minuten. En op de A4 van Den Haag naar Amsterdam sta je tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer ook nog 10 minuten vast. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 7 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. Sommige andere partijen willen nog verder gaan. In Nieuwsuur noemt de ombudsman zulke ideeën heel link. Volgens hem brokkelt daarmee de democratie af. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om weer met het kabinet te gaan overleggen en hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Ze zijn wel blij dat het AOW-plan van tafel is, maar zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren, zegt FNV-voorzitter Spekman.
2: Wat ons vooral zeg maar tegen de borst stuit, is dat dat zwaard van Damocles van die grote bezuiniging op de sociale zekerheid, op mensen die er allemaal niks aan hun omstandigheden kunnen doen, dat die eigenlijk boven de markt blijft hangen.
1: De bonden hebben om een verhelderend gesprek gevraagd. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. Amerika viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Ellie van Amstel.
3: Joehoe, Avondexpress gaat vertrekken.

Zo, goed begin is het halve werk. Hoi, welkom in Avondexpress. Ik dacht, ik maak een hele vrolijke uitzending. En er is ook onderzoek aan gedaan naar liedjes waar je vrolijk van wordt. Dus als je om 9 uur niet vrolijk bent, ja, stuur van appje. 06-105-105-38, geloof ik. Of 38 moet ik dan eigenlijk zeggen. Daar kun je reageren. Wat is jouw vrolijkste liedje?

Ja, er is aangetoond dat we hier vrolijk van worden. Ja, je gelooft het niet. Ja, tuurlijk wel. Mark Ronson samen met Bruno Mars. En dat heette natuurlijk Uptown Funk. Waar ga ik je vrolijk mee maken? Nou, de zon komt op. We gaan een vrolijk liedje draaien. En een mooi Frans liedje over blije mensen. Dat de komende minuten in Avond Express. Maar eerst capsule. Of capsule. Het is Nederlands. En dit heet Funk Deluxe.

zon en vrolijkheid wordt vaak geassocieerd. Ja, behalve natuurlijk als je astma hebt en het is 35 graden, dan wordt het wat minder. Goed, Ilse het Lange doet ook een mopje mee. Something good.

muziek uit de regio van Jack and the Weatherman. En dit heette Till the Sun Comes Up. Maar misschien was dat al duidelijk. Ik weet niet. Zometeen dus dat vrolijk liedje en dat Franse liedje over vrolijke mensen. Maar eerst Jalen Naganda en Doctrine of Love.

totdat ik een vrolijk liedje voor je had. Dennis, gewoon een vrolijk liedje. Natuurlijk een cover, maar hey, het is een dikke hit geweest in Nederland en daar gaat het om. Zometeen een Frans liedje over vrolijkheid van Gérard Lenormand. Ik weet nog goed dat we dat luidkeels meezongen terwijl we nauwelijks wisten waar het over ging. Want het was iets van 75 en ik was 12. Dan had ik net een beetje Frans gehad. Lizzo die gaat een beetje tekeer. Er zitten ook wat hits in die dan weer niet over vrolijkheid gaan. Maar ja, het is wetenschappelijk aangetoond dat je van muziek vrolijk kunt worden. En specifiek van bepaalde nummers. Dus ik dacht, ja, daar ga ik wat mee doen. Goed, dit is een cover door Block & Crown. Misschien herken je het wel. Die heet Ain't Nobody.

gingen we nog zitten met de hele klas. En dan kwam dit op de radio. En gingen we allemaal luidkeels mee zitten zingen. Ik denk dat het op één gestaan heeft. In ieder geval heel hoog in dit parade destijds. En misschien herken je dat wel, dat weet ik niet. Goed, zometeen gaan we iets recenters doen. We gaan dansen met Julio Iglesias. Oh nee, Enrique Iglesias. Foei. En ik heb een hele mooie over een anekdote over een band waarvan de leider in de regen zat en uiteindelijk brak de zon door. En toen had hij ineens inspiratie om liedjes te gaan schrijven. Nee, niet Lizzo.

het is dat, zit je lekker in de bergen en het regent en het mottert en het is grijs. En Djiffling kreeg niks uit zijn vingers. En ja, er moest toch een album komen voor die Electric Light Orchestra. Toen brak ineens de zon door en kwam dit liedje. En een heel album dat Out of the Blue heet. En dat is geweldig. Goed, ook deze hoorde bij die wetenschappelijke liedjes, waar ik hier over vertelde, waar je blij van zou moeten worden. Ja, en deze word je ook helemaal blij van. Ah.

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Ridderkerk zijn meerdere etages van een flat ontruimd vanwege koolmonoxide. Twee bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen was onwel geworden. Koolmonoxide ontstaat bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld gas en kan binnen enkele minuten dodelijk zijn. Zover kwam het niet, omdat in een van de flatwoningen in Ridderkerk de koolmonoxide-melder afging. Er wordt nog onderzocht wat de oorzaak is. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. De VS viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. Het is niet duidelijk wat de Iraanse dreigementen en de Amerikaanse aanvallen betekenen voor het fragiele staakt het vuren tussen de VS en Iran. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in een congrescentrum voor asielzoekers die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. Jonas Vingegaard heeft zijn vierde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Na afloop bedankte hij zijn teamgenoten.
2: It's a long climb. It took around half an hour, I guess. And again, my teammates today, they did an amazing job. On the last climb, they reduced a bunch. And yeah, then I had to do the rest. And I'm happy once again that I can pay off my teammates.
1: Vingegaard vergrootte zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Ellie van Amstel.
3: Joepoe, overstappen uur 2 van Avondexpress.

Love Unlimited. I'm so glad that I'm a woman. Ik keek vanmiddag naar vrolijke liedjes en er blijkt onderzoek naar gedaan te zijn. En er zijn bepaalde nummers waar je inderdaad vrolijk van wordt. En daar heb ik wat dingen aan toegevoegd die ik dan zelf ook leuk vond. En er zitten ook wat hits tussendoor die misschien een fractie minder vrolijk zijn. Maar van zo'n milieu word ik altijd wel vrolijk. Dit is Dark Before the Dawn.

Nou, ik vond dit wel toepasselijk. Binnenkort weer een World Cup. En ja, dit is ook een van die nummers die wetenschappelijk bewezen zijn. Dat je daar vrolijk van wordt. Ik denk, jij moet ook wat internationale vrolijkheid in. Dus Shakira en Waka Waka, This Time for Africa. En dan nu tijd voor de kleinzoon van Bob Marley. En die heet Steven en die heeft een nummer opgenomen. En dat heet Hills of St. Anne.

als je hier niet vrolijk van wordt. Hij was niet wetenschappelijk aangetoond, maar ik heb collega's hier helemaal uit een bol van zien gaan toen ik dat opzette. Dus het moet wel kloppen. Pacific Gas and Electric had ook een beetje gedoe met de elektriciteitsmaatschappij die zo heette. Maar uiteindelijk zijn ze er toch wel uitgekomen en mocht de band zo blijven heten. En hebben ze een aantal hits gehad, waaronder deze. Wat gaan we nog meer doen? Nou, dat je blij bent dat je een beetje vergeten bent. Rieland en zijn bombardiers komen voorbij. En een nummer van een bandlid van Ian Dury en zijn Blockheads. Dat de komende minuten in Avondexpress.

Oh, er zijn mensen die helemaal gek van worden. Maar ja, ik blijf hem leuk vinden. Het gaat over vrolijkheid. Nou, tadaa. Joost Nuissel. En ik ben blij dat je niet vergeten bent. Dan nu iemand die we ook niet gaan vergeten. Bruno Mars met een van zijn meest recente hits. En dit heet Risk It All.

Niet in dat lijstje van wetenschappelijk vrolijk, maar ik word hier toch wel blij van. Rilan en zijn bombardiers uit deze regio. En dat heette Happy Jack. Zometeen een nummer van een bandlid van Ian Dury, zijn blockhead, namelijk Jesse Jenkel. En die heeft een hoop geld aan zijn nummers verdiend, kan ik je vertellen. Maar eerst Mama's Gun and Joy.

Chas Jenkel, die werd ineens benaderd door Quincy Jones om dit nummer op te nemen. En the rest is history. Maar we gaan het hebben over de oude bokkenplaat, die nog niet zo oud is. Maar het is zo'n mooi verhaal dat ik hem wel moest vertellen. Want het gaat eigenlijk om een nummer waar een mooi verhaal bij zit. Was dus een nummer dat was opgenomen door de zanger, producer Pharrell voor Verschrikkelijke Ik 2. En er was een samensteller bij 3FM. Die had op vakantie voor zijn kindjes een playlistje gemaakt. En die riepen alsmaar vanaf de achterbank: ik wil dat nummer, ik wil dat nummer, ik wil dat nummer. En toen had hij zoiets van: ja, nou, daar is iets mee, duidelijk. En hij zei later: het is net alsof ik een rare droom gehad heb net. Ik werd door Pharrell bedankt. Wat bleek, Pharrell liep al een tijd met dat nummer teleuren. En het werd in Nederland door die samensteller geplukt bij zijn collega's. Die gingen het draaien op 3FM. En tot de platenmaatschappij van: zullen we eens uitbrengen? And the rest is history. En het leuke is, er is ook een website en die is nog steeds in de lucht met een videoclip die 24 uur duurt met alsmaar datzelfde nummer. En het is ontzettend leuk om er af en toe eens naar te kijken, naar de verschillende uren. Wat is nou de oude bokkenplaat? Pharrell en Happy.

dit is een van die nummers, daar word ik altijd blij van. En dat was de bedoeling. Laat me weten of je dat leuk vond. 06-105-105-38. Dat is het WhatsApp-nummer van Haarlem 105. Daar kun je ons altijd bereiken. En er is altijd iemand aanwezig die jou kan antwoorden. Dus doe je best. Nou, we gaan vrolijk verder met de programmering van Haarlem 105. En graag tot volgende week.

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Dit is 105. Het is 9 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder het zuiden van Libanon binnengetrokken. De aanleiding volgens Israël zijn de droneaanvallen die Hezbollah uitvoert vanuit Libanon. Verslaggever Sander van Hoorn.
3: Israël heeft maar geen antwoord op de drones van Hezbollah. En het idee is nu om naar de plekken toe te gaan van waaruit ze worden afgevuurd. Maar dat betekent een intensivering van de strijd.
2: Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. Daarbij zouden 28 mensen zijn gedood. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen in te perken. Volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat 97% van de betogingen rustig verloopt en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. De Brabantse PVV had die afbeelding afgelopen weekend op Instagram gepost bij een anti-AZC-bericht. Michael Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar kwam het PVV-kamerlid al in het nieuws omdat hij beelden van Frans Timmermans had gemanipuleerd. Het was vandaag de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd rond 2 uur vanmiddag een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het 5e dit jaar. En het weer van nu, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 105.
1: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.
5: Zijn jullie nou echt zonder onderbreking?
6: Ja, daar moeten we echt even tussendoor komen hoor, Koen.
5: Het is 9 uur geweest.
6: Dat kan maar één ding betekenen op de dinsdagavond.
5: Vrolijk verder.

0: Sam Fender, It's All Right. Nou, dat lijkt me een heel goed begin.
1: Het is inderdaad prima te doen.
0: Vervrolijk verder.
1: Sowieso.
0: Nee, je luistert naar 105. En om vanaf 9 uur is dat op de dinsdagavond eigenlijk maar één ding. Of eigenlijk twee dingen zelfs.
1: Vrolijk en verder.
0: Nee, Koen.
1: Oh en Martijn. Maar zou jij dan vrolijk zijn of zou jij verder zijn?
0: Ik ben vrolijk.
1: Ja, ik ben wel verder inderdaad, dat klopt.
0: Dat wou ik zeggen. Volgens mij Koen en Martijn is eigenlijk vrolijk verder.
1: Ja.
0: Weet meteen de volgorde.
1: Wauw. Het gaat echt gewoon mindblown. Wereld voor me gaat open. Ja, fantastisch.
0: Ja. Nou, jij hebt wel een tijdje afgehaald over, is het nou Koen en Martijn of Martijn en Koen?
1: Ja.
0: Maar sinds we vrolijk verder hebben, weten we Koen en Martijn. Want ik ben vrolijk, jij bent verder.
1: Ja. Klinkt wel alsof we een stelletje zijn inmiddels. We zijn een duo, laten we het daarop houden.
0: Maar ja, je bent wel mijn radiostelletje, toch?
1: Dat is waar. Ik zou het met niemand anders doen, Koen.
0: Ik wou net zeggen, ik zat al te wachten tot je begon te lachen. Want dat is natuurlijk helemaal niet waar. Hey, dinsdagavond, dat betekent dat wij een programma hebben voor je. Gemaakt door twee veertigers, laat ik daarmee beginnen. Ja. En dat is eigenlijk meteen de redelijke strekking van het programma.
1: Ja, dat klopt. Je bent 40 en je wil wat. Oh nee.
0: Je wou wat?
1: Je bent 40, je hebt wat gedaan.
0: Ja.
1: Een paar dingen niet gedaan, waar je spijt van net. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben in dit programma.
0: Je bent 40, je had plannen. Misschien is dat het wel. Je hebt plannen, maar eigenlijk had je nog veel meer plannen.
1: Ja.
0: Wat is daarvan over? Nee, het programma is eigenlijk gemaakt door 240ers. En het programma staat volledig in het teken van het leven of ons leven. Dat is even de vraag. Maar het gaat voornamelijk over ons en over alle dingen waar we tegenaan lopen. En,
1: het is zowel autobiografisch als therapeutisch.
0: Ja, zeker. En fictief. Laat ik dat wel zeggen. Want anders en ik bepaal achteraf welke kaart fictief was.
1: Ja, jij hebt ook eigenlijk helemaal geen Koen, hè?
0: Nee, zeker niet. Jij?
1: Nee, ik heb ook geen Koen.
0: Nee, daarom. Hey, wat gaan we doen vanavond?
1: Nou, ik wil het sowieso hebben over de banenmarkt. Want er is mij iets opgevallen en daar moeten we het even over hebben.
0: Mm-hmm. Zeker. En met het weer is het natuurlijk bedtijd voor de kinderen.
1: Ja, dat is een dingetje natuurlijk.
0: Is lastig.
1: Ja, is pittig. Even kijken hoor.
0: Moet ik helpen?
1: Nou, dat zou fijn zijn.
0: Wanneer doen we het weer?
1: Oh,
0: die hadden we nog. En ik had een leuke vraag aan jou. Ik had over. Dus ik ga binnenkort naar Dublin. Toen zei drink jij
1: whisky?
0: Whisky? Toen zei ik, nee, dat drink ik niet. Toen zei jij, jij bent ook geen doorzetter. Dus
1: nee.
0: Daar gaan we het eens over hebben. Want dat vind ik wel interessant.
1: Maar je hebt ook geen haar op je borst.
0: Nee, zeker niet. Nee,
1: nee. Nee, dat is duidelijk.
0: Ik ben ook eigenlijk helemaal geen 40. Ik heb alleen zwaar stem.
1: Nou, dat valt ook wel mee hoor. Hey, en sporten van je kind wil ik het ook nog even over hebben. En alles wat erbij komt kijken.
0: Ja, kortom, dit is de planning. Hoe ver we gaan komen, dat hoor je zo meteen. Ja.

0: Alicia Cara en Norah Jones. Heerlijk, een beetje loom met het warme weer. I'm in trouble now. Oh nee, I'm in trouble, dat is het.
1: Nou, dit vraag ik mij dus af, hè.
0: Wat?
1: Nou, ben jij wel eens bij een concert geweest van Norah Jones of van Alicia Cara of iets wat daarop lijkt?
0: De Stone, heet ook even.
1: Joss Stone.
0: Joss Stone, ja.
1: Want dat vraag ik mij eens af. Ik ga zelf naar heel andere concerten.
0: Ja.
1: En waar het er iets sneller aan toe gaat qua muziek.
0: Ja.
1: Wat doe jij op een concert waar het echt gewoon een heel slome soort van die zwijmelmuziek is?
0: Schuifelen.
1: Maar je staat dus op in de zaal te dansen?
0: Nee, je staat in de zaal te kijken. Denk ik, dat het goede woord is.
1: En ik ben dus nog nooit bij zo'n concert geweest, geef ik heel eerlijk toe. Maar gaat het daar dan ook anders aan toe? In de zin van, spelen ze dan, weet ik veel, voor de grap een riedeltje van Madonna? Ik noem maar wat.
0: Ja, nou ja, kijk, ik moet heel eerlijk zijn. Ik ben bij de North Sea Jazz geweest. En daar was het een optreden. Hè, was dan Jazz Stone.
1: Het is jouw lievelings, toch?
0: Ja. Nou, ik vind het wel tof. Dus ik vind het wel stoer. Ik naam even niet op. Want ik op kom,
1: Erika
0: maar,
1: Stone.
0: Erika Stone, nee, is niet waar. Nee, dus... maar ik moet... Dan denk ik, oh, dit is echt veel, veel beter dan ik me kon herinneren. Echt heel vet. En dan ga ik het weer luisteren en denk ik, oh nee, toch niet. Hmm. En dus ik kan uitleggen wat er dan is. Ze hebben vaak live, hebben ze echt een vet goede band. En die is gewoon,
1: ja.
0: Die drummer die maakt het gewoon met ze. Die gaat gewoon, het is allemaal net ietsje, ja, stoer is het goede woord, maar wel ietsje meer funky, iets meer aangezet. Echt, ik denk, oh man, dit is echt, ik ken het liedje wel, maar zo gaaf ken ik hem eigenlijk niet. Of tenminste, kan ik hem niet herinneren. En dan ga je luisteren, denk ik, oh ja, hij is ook helemaal niet zo gaaf. Maar hij is daar wel echt gaaf gemaakt door zo'n band die het gewoon net even meer aankleedt.
1: Ja, oké.
0: Okay, en ze doen leuke liedjes aan andere mensen en covers en verzin maar wat. Dus datzelfde. Ja. Maar,
1: dus de show maakt het
0: De maakt show het maakt compleet. Het leuker dan alleen de muziek die je zoals je hem nu hoort.
1: Ja, ja. Ik ben namelijk één keer bij een concert geweest. Nou, dat is niet meer. Ik ben meerdere keren bij een concert geweest van Bruce Springsteen. En Bruce Springsteen is live echt fantastisch. Want ja. Die heeft de E Street Band en de E Street Band is te gek. Dus mocht je ooit de kans hebben, hij leeft nog, doe het nu. Maar ik was dus ook een keertje. Hij heeft een album gemaakt toen 9/11 net was gebeurd. Dat was een heel soort van somber album. Wat logisch is. Maar daar had hij ook een tournee van gemaakt. Dus wij er naartoe. Bleek nou, je mocht niks doen van hem tijdens de show. Je moest blijven zitten.
0: Stilstaan.
1: Je mocht niet meeklappen. Okay. Je mocht niet meezingen. Je moest gewoon zitten.
0: Je betoond aan somberheid.
1: Ja. En dat is denk ik het saaiste concert waar ik ooit geweest ben. Steengoed, maar oerzaai. Dus ik zat te denken aan Norah Jones en Alicia Cara. Ik denk van ja, als je daar een beetje staat te zwijmelen en ja, voor de rest gebeurt er niet zoveel. Leek me een beetje een soortgelijke ervaring.
0: Nou ja, luister dus naar Vrolijk Verder. Zeg het nog eens een keer. Steengoed, maar oerzaai. Zijn er dus Martijn en ik ben Koen.

0: Dit was de sign van Ace of Base hier 105.
1: Ja, hij luistert naar Vrolijk Verder. En Martijn, ik weet niet of je het in de gaten hebt gehad. Maar de afgelopen dagen is het in het nieuws geweest over die rechtbanktekeningen. Die wel of niet gemanipuleerd zouden zijn. Of die ze eigenlijk wel duidelijk gemanipuleerd zijn met AI. Waarbij de uitdrukking van het gezicht een beetje aangepast is.
0: Ja, de verdachte bedoel je. Ja. Op de schets van de rechtbank.
1: Ja. Daar is nu heel veel gedoe over. Die rechtbanktekenaars zijn hartstikke boos. Ze zeggen, nee, dat is mijn tekening, dat is mijn naam, mijn hand, mijn signatuur is dat. En je moet mij kunnen vertrouwen. Wat ik teken moet ook gewoon echt zijn.
0: Ja, dat snap ik wel.
1: Kijk je wel eens naar die tekeningen?
0: Ik heb ze wel eens gezien, ja.
1: En wat denk je dan?
0: Ik denk altijd, ja, ik weet niet wie die mensen zijn, dus nee. Het zal wel.
1: Ja, het zal wel. Dat denk ik ook altijd. Totdat we natuurlijk afgelopen jaar hadden we een aantal bekende Nederlanders in de rechtbank zitten. En ik weet niet of je gezien hebt, maar Marco Borsato is nagetekend. En de tekening die ze gebruikt hebben voor bij de NOS. Ik weet niet of je die... leuk als je even googelt nu, dan moet je even kijken. Maar holy shit. Heb je gezien of niet hoe slecht die tekening is?
0: Nou, ik denk wel dat ik weet wie hem getekend heeft.
1: Wie dan?
0: Ik denk de tekenaar van Siske en Wiske.
1: Nou, dat zou kunnen. Het is een soort karikatuur, maar het is... Als je dat googelt nu, dan heb je dus RTL Nieuws, die is oké'er. De Limburger tekenaar, ook oké'er. Maar NOS, dat is gewoon de NOS-tekenaar, is echt zo ongelooflijk slecht, dat ik me afvraag...
0: Was het hem wel? Is het niet zijn broer, Bob Borsato?
1: Dit is iemand die... Nee, ik weet niet wie het is. Dit is alles behalve Marco Borsato, zou ik bijna zeggen.
0: Mijn vriend, dat is dan zou je toch denken, dan heb je genoeg referentiemateriaal. Dan denk je, nou, die man die is wel eens een keer op tv geweest.
1: Die kan je overtrekken, als je het niet kan. Iedereen weet, je hoeft niet eens te tekenen. Maar die man denkt, nou, ik ga het toch tekenen. En iedereen weet hoe het eruit ziet. Ja, dan moet je wel een
0: maar
1: beetje...
0: Maar die wilde gewoon zijn eigen draai eraan geven. Die dacht, iedereen weet hoe Marco Borsato eruit ziet. Maar niet door mijn ogen.
1: Oh ja, ik zie hem zo. Ja. Eigenlijk altijd al.
0: Ja, dat zal het zijn.
1: Ah.
0: Of deze man heeft precies het tegenovergestelde gedaan. Of persoon, misschien is het wel een vrouw, dat weet je niet. En die heeft gedacht, weet je wat ik doe? Ik vraag gewoon AI om die tekening van mij te maken.
1: Oh.
0: Ik vraag gewoon, maak een rechtbankschets van Marco Borsato.
1: En als hij dan vervormd wordt, dan lijkt het misschien wel.
0: Ja.
1: Oh.
0: Uniek kunstwerk.
1: Ja, dat sowieso. Maar sinds ik dat dus zag, begon ik echt enorm te twijfelen over... Jeetje man, als dit dus is wat jullie tekenen als rechtbanktekenaars... Ik denk, nou, die van de NOS zal wel goed zijn... Dan hoef ik dus ook niet meer echt te kijken naar die tekeningen. Want die tekeningen zijn dus zo waanzinnig. Het was een man met een bril. Ja. Ja. Oké.
0: En een hele grote neus. En hele kleine spillenpootjes.
1: Het is, ja.
0: En drie van die streepjes als haar.
1: Toch Suske en Wiske.
0: Ja, wel een beetje, hè? Ja, wat ik me dan wel afvraag is... In welk opzicht hebben we die tekeningen nodig? Het is natuurlijk om een verhaal te schetsen, dat snap ik... Maar voor de politie heeft nul waarde, want ze hebben gewoon foto's van die persoon.
1: Die zitten al in die zaal. Dat is precies mijn punt. Er is maar één reden, er mogen geen foto's gemaakt worden. Dus er moet een tekenaar zijn die laat zien hoe de sfeer was daar. Maar ook wel een beetje hoe iemand eruit ziet.
0: Ja,
1: maar blijkbaar
0: grillig,
1: is dat
0: ik.
1: Dus totaal niet van belang als je maar... De goede kleuren gebruikt het niet. Ik weet het niet. Het was trouwens niet bedoeld zoals ik... Oh, van de kleding bedoelde ik eigenlijk. Oh shit, nou, ik heb helemaal claim geluld.
0: Tijd om vrolijk verder te gaan.
1: Mooi zo.

0: zalige muziek. En ik vind dat ik hem daar elke week maar in mag pesten. Mag irriteren.
1: Ja, nou, dat lukt vrij aardig.
0: Nou, eigenlijk wil ik je een beetje enthousiast maken voor de Nederlandstalige muziek. En,
1: ik ben wel altijd blij als het afgelopen is. Dus wat dat betreft...
0: Precies. Nou ja, we zijn wel ver. In het begin had je wilde niks mee te maken hebben. En nu ben je al blij als het afgelopen is. Nou, weet je? Ja. We zijn nog maar 3 minuten verwijderd van dat ik ook het begin leuk vind.
1: Heerlijk.
0: Maar ik vind dat Martijn daarna moet luisteren. Als hij daarna luistert, dan kan hij er ergens een keer misschien een beetje gewoon waardering voor krijgen. Dus ik ga Martijn dwingen om naar de tekst te luisteren. En dat doe ik als volgt. Ik ga een paar vragen stellen aan Martijn. Voorafgaand voor het liedje. En dan moet Martijn alvast antwoorden wat de tekst is. En Martijn is een taalvirtuoos. Dus dat komt meestal goed.
1: Absoluut. Kom maar door. Ja, wat gaan we deze week luisteren?
0: Nou, zal ik hem klaarzetten voor je?

0: zomaar wat wij.
1: Je hoort twee stemmen?
2: Ja.
1: Kom je een beetje ver nu?
2: Gerard Joling en Gordon.
1: Heel goed. Gerard Joling en André Hazes.
2: Oh.
1: Maar je was best ver. Je zie je wel.
2: Echt waar?
1: Ja, blijf bij mij.
2: Oh.
1: Dat is, als ik me niet vergis, een liedje van Gerard Joling nadat André Hazes overleden was.
2: Oh.
1: Dus of je toestemming heeft, weet ik niet. Maar het is een soort...
2: Hij kon er toch niks meer aan veranderen.
1: Het is een duet. Ja, precies. Blijf bij mij. Twee mannen of twee mensen die elkaar tegenkomen in de kroeg. Die met elkaar zingen. En die gaan elkaar, zoals altijd, de liefde verklaren.
2: Oké.
1: Vraag 1. Op een gegeven moment zingen ze. Niks zeggen. Alleen elkaar...
2: Alleen elkaar omarmen.
1: Omarmen.
2: Ja, zoiets. Vasthouden. Iets een beetje in die trant, gok ik.
1: Oké. Zo braaf?
2: Ja, nee.
1: Nee, ik zeg tongen. Niks. Ik zeg niks. Elkaar tongen.
2: Het gaat over Gerard en André, toch?
1: Af en lebberen, tongen.
2: Nee, is het romantisch of zijn het vrienden? Weet niet wat jij namelijk in je hoofd hebt, maar... Ik ben blij dat er een tafel tussen staat, laat ik het zo zeggen.
1: Volgende vraag 2. Wat zou mooi zijn?
2: Nou, als het nog even zou duren, toch? Als er nog wat tijd zou zijn. Als het niet zou sluiten, niet naar huis zouden hoeven. Als het niet over was, dat idee. Gok ik.
1: Blijf bij mij, hè?
2: Nee, nou, als je bij elkaar wil blijven, dat kan ook nog natuurlijk.
1: Ik weet niet.
2: Nee, ik weet het niet.
1: Hey, en welke fysieke klachten krijgt hij van die ander?
2: Oh. Hoofdpijn.
1: Hoofdpijn? Zo makkelijk?
2: Nee. Pijn in zijn hart natuurlijk.
1: Pijn in zijn hart. Ken je dat nog niet?
2: Ik heb wel een beetje branderend gevoel in mijn maag als ik deze muziek hoor. Maar...
1: Branderend gevoel in zijn maag. Ik zei meteen op zich goed, weet je wel. Dat hij zelf ook last krijgt.
2: Van die oprispingen krijg ik vaak.
1: Nou...
2: Dat je denkt, hou ik het wel binnen? Dat vraag je af dan.
1: Oké. Okay. Dat zou mooi zijn. ik heb er zin in. Ben ik klaar voor?
2: Vrolijk verder.
1: Nee. Blijf bij mij.

0: Ja, André Hazes, Gerard Joling, blijf bij mij. Dat draaiden we voor Martijn speciaal. Want Martijn die houdt van Nederlandse muziek.
1: Nou, voor mij hoeven ze niet te blijven hoor.
0: Nee?
1: Gewoon gaan. Ja, nee, het is, ik kan er niks aan doen. Okay. Het is gewoon echt niet mijn ding.
0: Nee.
1: En het helpt niet, maar dat vind jij alleen maar leuk. Dan blijf je gewoon met die vinger er iets harder in poeren.
0: Het is een beetje een wond die open is waar je vanaf moet blijven. Maar ik denk, nee, kokosje eraf en erin poeren. Dat is een beetje wat ik ga doen.
1: Ja, iedere week bloedt het weer wat harder. Ja. Dat is wel.
0: Maar voel je een soort gewenning ontstaan? Of is juist allergie, het wordt steeds erger?
1: Ja, dat idee.
0: Dat laat.
1: Ja. Okay. Ik krijg ook jeuk ervan inmiddels.
0: Ah ja, misschien, maar het schijnt wel, als je het blijft aanbieden, moet het vanzelf minder worden. Dus we gaan gewoon door. Niet erg.
1: Het immuuntherapie is dat worden.
0: Hey, even de antwoord doornemen.
1: Nou, graag.
0: Niks zeggen, alleen elkaar.
1: Tongzoenen.
0: Nee, bekijken.
1: Jammer.
0: Ja. Wat zou mooi zijn?
1: Als dit item niet meer terugkomt op de radio.
0: Nee, als jij aan mij vraagt, blijf bij mij.
1: Oh, ja. Dat zou mijn tweede antwoord zijn.
0: Oh, oké. Okay. Hey, en welke fysieke klachten kreeg jij van haar? Van hem? Van
1: nou, uitslag, rode vlekken.
0: Nee, slaaploze nachten.
1: Oh, ja. Ik zat in de buurt.
0: Ja. 0 uit 3.
1: Ja.
0: Bijna de beste
1: vind
0: school.
1: Vind ik niet heel erg. Ben ik best trots op.
0: Nou, volgende keer weer.
1: Het zou wel moeten, of niet?
0: Ja, het is mijn programma, dat is waar. Ja. Dus je luistert naar Vrolijk Verder, het programma van Koen. En Martijn mag ook meedoen. En ik bepaal wat er gebeurt. En weet je, Martijn, het motto is, wat er ook gebeurt, gewoon vrolijk verder. Dat wil ik dan nu ook van je zien.
1: Ja, Koen, dat gaan we doen.
0: Top.
1: Leuk. Ik heb er zin in.
0: Heb je nog een onderwerp of gaan we gewoon door?
1: Nou, ik heb zeker wel een onderwerp. Want om het over een heel andere boeg te gooien.
0: Hoppakee,
1: ik had het laatst met een vriend van mij over het sporten van je kind. En dan niet zozeer het fysieke sporten van je kind. Maar de voor- en de nadelen van welke sport jouw kind beoefent.
0: Mm-hmm.
1: Dus als je kind op de hockey zit, dan heb je bardiensten. En dan moet jij minimaal een x-aantal bardiensten draaien. Want anders dan moet je namelijk een borg betalen. Nou, die moet sowieso een borg betalen. Maar als je niet die bardiensten draait, dan houden zij de borg.
0: Mm-hmm.
1: Dat vond ik best wel een dingetje. Ik denk van, hoezo? Je zit toch op een sport en je hebt toch gewoon, dit zijn de kosten. Hoezo moet er dan nog een extra bardienst gedraaid worden om de kosten te drukken? Vond ik een beetje flauw.
0: Die had een uitbater in zo'n voetbalclub of een hockeyclub.
1: Dus nee, prima. Maar op het moment dat je gewoon zegt, allemaal een tientje extra, dan kan er iemand gewoon zijn baan van maken. En dan zijn we ook klaar.
0: Dat ben ik met je eens.
1: Maar goed, dus ik vond het best wel onhandig. Stel dat je, nou in jouw geval, je hebt meerdere kinderen. De ene zit op hockey, de andere zit op voetbal, de andere zit op jazzballet.
0: Elk weekend dan bardienst.
1: Ja, dan heb je hier bardienst, daar moet je rijden, daar moet je vegen. Dat is allemaal super onhandig.
0: Rijden moet je sowieso.
1: Nee, want als je een uitwedstrijd hebt, dan moet je kinderen meenemen.
0: Ja,
1: en
0: rijden moet je sowieso.
1: Naar huis brengen. En, ik weet het niet. Maar, toen zat ik te denken, in mijn geval is het weer anders. Bij mij is het een soort pay-to-play. Want mijn dochter die zit op dansen. En het dansen zelf, dat is op zich ook heel slim in elkaar gezet. Want zij zit op het hoogste niveau van haar dansclubje. Voor haar leeftijd. Dus dat doe je mee met wedstrijden. En dan ben je onderdeel van dat demo-team. Maar als je onderdeel bent van het dansteam, dan moet je ook een extra dansles nemen. Dus dan is jouw oorspronkelijke les waarin je de dans oefent, die je dus gaat doen op het podium, is niet genoeg. Je moet ook een andere dansstijl erbij doen. Oké, snap ik.
0: Waarom dan? Nee, waarom is dat dan?
1: Nou, om meer geoefend te blijven en ook om in andere vormen van dans bekend te raken. En om daar dus meer feeling mee te krijgen.
0: Beter te worden.
1: Okay, ja,
0: leuk.
1: Dus snap ik, maar dat betekent in feite gewoon dubbel betalen. Prima. Zij vindt het leuk. Dat doen we graag. Maar dan komt het. Dan ga je naar de wedstrijden toe. De wedstrijden zijn in een zaal. Echt in een theaterzaal met een podium en iemand die het aan elkaar praat en noem maar op. Hartstikke leuk. Maar dan moet je regelmatig betalen voor je kind om deel te nemen aan die wedstrijd. Dus er is een wedstrijd en dan moet jij nog even je portemonnee trekken om je kind op het podium te krijgen. En dan heb je natuurlijk ook nog de kaartverkoop. Want als jij ook nog wil zien hoe jouw kind optreedt,
0: ja,
1: moet je ook nog per persoon dat je daar naartoe gaat, moet je een kaartje kopen.
0: Oh.
1: Dus een optreden van haar kost mij, als we met mijn vrouw en ik gaan kijken, met haar erbij, dan zijn we 30, 40 verder voor eventjes gewoon een weekendje dansen. En dan heb je dus ook nog eens een keer dat je er helemaal naartoe moet rijden. En zo'n danswedstrijd is natuurlijk, één dansje van haar duurt 2, 3 minuten. En zo'n hele middag duurt natuurlijk twee uur of drie uur. Dus ik zit pak een beet 2,5 uur te kijken naar kinderen die niet van mij zijn, die wel op het podium staan te dansen en te springen. Hartstikke goed voor hem, hartstikke leuk. Maar ja, met de voetbalwedstrijd is het wel gewoon, als jouw kind klaar is van voetballen, kan je naar huis. Het is hier een beetje asociaal om te zeggen, nou, die van mij is geweest. Ik trek mijn jas aan ik zie jullie thuis.
0: Ik ken je een beetje. Heb je geen moeite mee?
1: Nee, maar ik vond het wel een dingetje. Ik had wel zoiets van, dat is ook sluw gespeeld.
0: Hmm.
1: Dus ik heb hier geen antwoord op. Maar ik had wel zoiets van, zijn er nog andere sporten die ook een soort van verborgen nadelen hebben, die je niet van tevoren al weet?
0: Ja, ik weet dat sowieso als je wat hoger niveau gaat sporten, dan ga je op een gegeven moment, moet je landelijk gaan spelen bijna. En dan is ook niet leuk, dan moet je elke keer naar alle uithoeken van Nederland rijden. Dus het leuk niveau, een beetje lokaal, is dat wel fijn.
1: Ja, dat klopt. Nee, dat ken ik nog van een vriend van mij. Die heeft vroeger op hoog niveau gejudo'd. En die was gewoon nooit thuis in het weekend. Want die was al op zaterdag boterham aan het smeren. Omdat hij zondag ergens moest judo'en. Maar dan moest hij zaterdag overtrekken. Omdat het anders te vroeg was voor hem om 's ochtends aan te rijden als het ware. Het
0: zou maar weer gestraft zijn, een beetje talent.
1: Ja. Hebben wij gelukkig geen last van.
0: Zeker niet.

0: Jesse J, Price Tag. Samen met de B.O.B. Niet vergeten. Moet niet, niet vergeten. Hey, luister naar Vrolijk Verder. En dat betekent dat je twee mannen van 40 hoort. De ene heet Martijn, die staat daar.
1: Ja, en hier tegenover mij staat Koen.
0: En die, dat ben ik.
1: Ja, dat was helder. Dus dat hoop ik dan.
0: Ja, het zal het zijn. Hè?
1: Ja, als mensen nu pas achterkomen, dan zeg ik, het zijn met z'n tweeën.
0: Ja, of dat ik helemaal niet Koen ben vandaag. Dat ik gewoon de invaller ben.
1: Ja.
0: Maar het valt mee.
1: Nee.
0: Niveau is nog net zo slecht.
1: Ik vind het moeilijk dit.
0: Oké, okay, sorry.
1: Hey, een ander ding waar ik moeite mee heb, is bedtijd. En dan met name het bedtijd van mijn kind. Want ik heb een dochter. Mijn dochter is 12. Mm-hmm. En die zit op de middelbare school.
0: Ja.
1: Mijn dochter, die wil het liefst de hele avond opblijven. En dat lukte ook vrij succesvol. Want die heeft allerlei dingetjes die nog moeten. En ze moeten natuurlijk naar sporten. Maar ze zit in een oudere groep. Dus ze is wat later thuis. En het is in de avond. En ze zit nog met vriendinnen en huiswerk. Dus die kleine van mij, die gaat nu gewoon tegen 10 naar bed. En dat vind ik echt machtig irritant. Want dat betekent namelijk ook dat ze nog steeds wel gewoon de aandacht nodig heeft.
0: Ja,
1: want
0: ja.
1: Die moet nog steeds wel gewoon, ga je niet eens naar bed? Heb je wel al je servies naar beneden gebracht? Heb je wel, dat soort dingen. Dus dat betekent dat ik eigenlijk gewoon nooit meer tijd heb, samen met mijn vrouw, dat wij met z'n tweeën alleen zijn.
0: Nee, ik klopt.
1: Terwijl die kleine boven ligt maffen.
0: Je avond wordt steeds korter.
1: Ja.
0: Je avond samen. Of is eigenlijk bijna, ik merk het ook niet. Mijn oudste is nu 10 en die begint... Die begint ook wel te kijken of hij ergens ruimte kan vinden eigenlijk laat in de bed te gaan. En we hebben heel lang kunnen volhouden dat hij gewoon met zijn broertje en zusje naar bed ging. Dus was gewoon iedereen 7 uur naar boven. En dan was het 7:30 gewoon stil en klaar. Dat lukt niet meer. Het is nu 8:30. En als hij een beetje bij de hand is, dan probeert hij nog wat te rekken. Dus dat is lastig. Dat is lastig, want ik merk ook dat het heel... Want daarna moet je nog opruimen. En daarna is eigenlijk gewoon dat je denkt... Ik ga zelf ook gewoon liggen, want morgen vroeg staan die andere twee weer op.
1: Ja, dat is natuurlijk helemaal pittig. Dus ik zit een beetje in een dilemma, want ik denk van wat ga ik doen dan? Want ik kan er ook gewoon negeren. Dat ik denk van ieder doet zijn eigen ding en jij besluit om later op te blijven. Dat doe je maar lekker in je eigen tijd.
0: Maar slaapt ze ook uit?
1: Voor haar doen ja, voor normale mensen nee.
0: Oké, okay, wat is het inmiddels?
1: 7:30 wordt ze wel wakker.
0: Okay, dat is niet echt uitslapen. Nee, anders heb je daar nog je uurtje samen. Dus gewoon met z'n tweeën, gewoon 's ochtends vroeg, gewoon lekker kopje thee doet en een beetje wakker wordt. En dan komt die kleine wat later in de bed. Maar dat is ook niet zo.
1: Nee, want hier hebben we natuurlijk weer een nieuwe dynamiek. En volgens mij is het altijd hoe het werkt als mensen samen zijn. Dan heb je altijd één, dat is echt gewoon een nachtuil.
0: Ja, ja.
1: En de andere is gewoon een hele vroege vogel. En ik ben hier de nachtuil.
0: Oh,
1: dus
0: okay.
1: Op het moment dat mijn vrouw zegt, ik ben wel echt helemaal moe en ik wil naar bed. Dan denk ik, nu al? Ik kan nog gewoon 2 films kijken, bij wijze van spreken.
0: Okay.
1: En ik kan er wel gewoon lekker in mijn bed ernaast gaan liggen. Maar dan lig ik dus gewoon 2 uur lang naar het plafond te staren. Dus dat schiet ook niet op. En mijn vrouw die is 's ochtends zoiets van, 6:30, dit is tijd om op te staan. Dat ik denk, hallo.
0: Ik zet net een film uit.
1: Ja.
0: Nee. Oh ja, nee, er is toch ook nog een derde mens hoor. Dat is gewoon de slaapzak. Die gaat gewoon 6:30 naar bed. En die staat om 5:30 komt ze de bed uit. Zoiets.
1: Oh, dat is helemaal fijn.
0: Ja, nee, die gaat volgens de bed en vindt lekker om uit te slapen.
1: Oh, dat is een hele lastige combi.
0: Ja, nee hoor. Dat betekent gewoon dat ik en die films kijk en soms vroeg. Nee, zo erg is het niet. Maar het is, je hebt gelijk. Vaak met, ja, dat is dus, je gaat nu het onderwerp veranderen naar het bedtijd van je kind. Naar het bedtijd van jezelf en van je vrouw.
1: Ja.
0: Of dat met je bij elkaar past.
1: Nou ja, ook daar zit een mismatch. Dus
0: ja, daarom.
1: Ik denk dat ik binnenkort gewoon met mijn dochter samen films gaan kijken en zo.
0: Nou. En dan 's ochtends moet je dan wel je bed om samen met je vrouw te doen.
1: Ja. Je moet er wat wel over hebben.
0: Ik sta even kijken. Ja. Of niet.
2: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: Niels Geuzebroek met Street of Heart. Hey, ik had net natuurlijk Martijn een beetje, een beetje gepest, geplaagd. Hoe noem ik dat?
1: Gewoon geïrriteerd. De stemming is niet beter op geworden, laat ik het zo zeggen.
0: Nee, dat is waar. In ieder geval ook niet.
1: Grimmig.
0: Grimmig sinds dat moment. Nee, weet je, in het begin van de show vind ik het leuk om Martijn wat Nederlandstalige muziek te laten luisteren. En dat doet hij heel braaf, heel netjes. Maar hij moet wel wat tegenover staan.
1: Ja, en datgene wat daar tegenover staat, is eigenlijk het leukste item van deze hele radioshow. Dat is namelijk Martijn's muziekmomentje. Oh, lekker. In stereo ook nog. Hey, en dat betekent namelijk dat ik gewoon het even voor het zeggen heb. En dat ik een muziekje mag draaien wat ik leuk vind. Dan denk je, ja, maar je hebt toch je eigen radioshow, Martijn? Waarom draai je niet alleen maar muziekjes die je leuk vindt? Dat is niet hoe het werkt hier. Je hebt een programma waar je aan moet houden van 105. Dus dan doen we dat braaf. Maar dat betekent natuurlijk wel dat ik gewoon mijn eigen muziekje ook een keertje mag draaien. En ik dacht, normaal gesproken kies ik wat heftigers uit. Ik hou wat meer van steviger werk, van gitaren en dat soort dingen. Maar daar is het weer helemaal niet naar. Snikje. Nee, wat goed voor jou, Martijn. Wat heb je meegenomen dan? Hou eens niet langer in spanning. Het is de hit van Sublime, Santeria. Uit 97. En dan zitten mensen denken, hè, Sublime, ik heb er wel eens van gehoord, maar het is lang, lang geleden. Nou, ik zal je vertellen waarom dat komt. In 97 is dus die band doorgebroken met deze hit, Santeria. Maar het probleem was dat de frontman van deze band, Bradley Noble, die overleed aan een overdosis heroïne in 1996. Dus toen de band door is gebroken, hadden ze al geen band meer. Dus dat is natuurlijk heel sneu. Wat ze toen hebben gedaan, omdat ze natuurlijk wel nog steeds met die band door wilden gaan. Ze wilden het album wat ze al hadden opgenomen, wilden ze uitbrengen. Ze hebben daar een videoclip van gemaakt. En in plaats van dat de frontman natuurlijk in die videoclip kon zitten, hebben ze een hoofdrol weggegeven aan zijn Dalmatier. Die dus gewoon de hoofdrol speelt in de videoclip. Hmm. Het nummer is ontzettend populair. Het heeft al meer dan 1 miljard streams. En het is echt een soort van anker geweest van de jaren 90. Het komt heel vaak terug in videogames, komt vaak terug in films. En het komt ook natuurlijk terug op een zwoele dinsdagavond in Vrolijk Verder.

0: Heerlijk.
1: Zeker.
0: Martijn's muziekmomentje hier op 105. Dit zou je toch eigenlijk vaker willen?
1: Ja, beter dan wat ik draaide.
0: Dat, kijk, ik ben blij dat je met me eens bent.
1: Nee, zeker weten.
0: Kijk, ik hoef niet overtuigd te worden. Wacht eventjes. Jij hoeft niet overtuigd te worden van mijn muzieksmaak. Dat vind ik wel fijn. Maar ik moet wel op de een of andere manier overtuigd worden van jouw muzieksmaak.
1: Santeria dus, van Sublime.
0: Santeria.
1: Oh.
0: Santeria ook.
1: Ik denk, ik maak hem eventjes wat plat Nederlands.
0: Santeria.
1: Ja, hey, het is wel...
0: Nee, ja, ik hou ervan. Ik vind het wel lekker. Ik vind het jammer dat ze dus niet door zijn gegaan als band. Ik weet nog wel, toen ik dit luisterde voor de eerste keer, dat ik wel onwijs op zoek ben gegaan naar meer cd's. En dat er natuurlijk was ook geen internet. Dus ik wist helemaal niet dat die zanger was overleden. Dus ik denk, ja, wanneer komt het nieuwe album nou uit?
1: Ah, oh, heb je ook gebeld naar ze?
0: Ja, ze namen niet op.
1: Jammer.
0: Lijn was dood.
1: Jezus. Is dat zo laat? Nee, helemaal nog niet.
0: Sorry.
1: Moet nog een half uur.
0: Ja, nou ja, die dead jokes die komen. Maar die, ik kan ze ook niet tegenhouden. Ze zitten ook een beetje in me. Sorry, Koen.
1: Maakt niet uit, joh.
0: Zal het niet meer doen.
1: Nee, is niet erg.
0: Zullen we gewoon naar het nieuws gaan?
1: Nee, nog niet.
0: Oh, mag dat niet?
1: Nee, kan nog niet.
0: Wat een zonde.
1: We hebben nog 2 minuten 40.
0: Echt? Ja. Wat een toestand.
1: Ja, wat een toestand.
0: Ik dacht, we doen gewoon eventjes de tijd doorspoelen. Maar dat is dus geen optie.
1: Ja, kan. Zullen we het gaan doen?
0: Ja. Jij bent de man achter de knoppen, jongen. Jij hebt de macht.
1: Oké. Okay. Is het al? Is het al? Het is 10 uur.
0: Go!
2: Dit is 105. Het is 10 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die gele lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. In België is het treinverkeer weer op gang gekomen na een dodelijk ongeluk vanochtend. Een bus met schoolkinderen botste met een trein met 4 doden tot gevolg. Belgische autoriteiten kwamen er pas later achter wie de doden waren, zegt deze spoedarts bij de VRT.
4: De begeleidster noteert welke kindjes opstappen, maar er zijn er heel vaak die ziek zijn of die met de fiets naar school gaan die dag. De directie van de school wist ook niet hoeveel kinderen op die bus zaten. En de begeleidster was helaas overleden, dus... Er waren nog geen documenten die we konden checken op dat moment.
3: De oorzaak van het treinongeluk in België is nog niet bekend. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet.
5: Je ziet dat mensen daar lekker onder zitten, in groepjes bij elkaar. De sfeer blijft gelukkig gemoedelijk. Er zijn vandaag ijsjes uitgedeeld. Er is ontzettend veel water gedronken. Maar ja, het is fysiek en mentaal wel heel pittig.
3: De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hanta-virus uit. 3 opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Het weer. Vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen opnieuw een vrij zonnige dag, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: say less. KYT, say less. Hier op 105. Je luistert naar Vrolijk Verder. Dat betekent twee mannen van 40.
1: Die moeten telkens in blijven wrijven, hè? Nee, kan het niet gewoon Martijn en Koen zijn?
0: Koen en Martijn.
1: Ja, nou, als jij het zegt. Maar kan het niet gewoon Martijn en Koen zijn? Waarom moeten we telkens blijven hameren dat we 40 zijn? Ik vind het prima hoor, ik ben het. Dus,
0: omdat het namelijk precies is waar het programma over gaat.
1: Oh ja, stom. Had ik kunnen weten.
0: Dus dat is wel altijd op het hele lijf verhaal natuurlijk.
1: Oh ja. Weet je ook een beetje waar je toe moet als luisteraar?
0: Ja, precies.
1: Ja, dan denk je, god, hoe oud zouden die jongens daar zijn?
0: Nee.
1: Nou, het zijn geen jongens, het zijn mannen van 40.
0: Maar dan hoor je gewoon meteen, oké. Best is al geweest.
1: Ja.
0: Dat hoor je gewoon.
1: Ja, dit hebben we al gehad.
0: Ja, ligt achter ons.
1: Ja, daar kunnen we wel vergeten.
0: Te laat.
1: Ja, jammer. Ja, laat pieken.
0: Laat pieken? Nee. Ik piek op tijd, maar dat ben ik natuurlijk
1: wel. Meestal.
0: Oké. Okay. Hey, Martijn, ik had het vanmiddag had ik het, ik vertelde dat ik op reis ging. En toen zei jij, ik ging naar Dublin. En toen zei jij, oh lachen, ben je een beetje whisky drinken? Toen zei ik, nou, nee, vind ik goor. Ja. Toen zei jij,
1: goor.
0: Jezus, jij bent ook geen doorzetter.
1: Nee, dat klopt.
0: Dat ben ik toch. Los daar.
1: Heeft niks met het drinken te maken.
0: Los daarvan, wat bedoelde je daarmee?
1: Nou, Koen, zullen we daar eventjes rustig voor een momentje voor nemen? Nee, whisky is natuurlijk een drankje dat op het moment dat jij de eerste keer een slok neemt van een glas whisky, dat jij niet meteen denkt, zo hé, maar dit vind ik een potje lekker. Want het is natuurlijk een smaak die je moet ontwikkelen.
0: Het is een asbak die je leeg likt.
1: Nou, dat hangt er heel erg vanaf wat voor een soort whisky je hebt voorgeschoten.
0: Nee, dat is, nou ja, weet ik niet.
1: Maar... Nee, er zit heel veel gelaagdheid in, maar toen... Er zijn natuurlijk heel veel dranken, maar ook spijzen, die je moet leren waarderen. En dat rijmt.
0: Maar waarom?
1: Nou,
0: waarom?
1: Om jou een rijker en voller leven te geven, Koen. Als je namelijk alleen maar zo eten en drinken wat je vroeger al lekker vond als kind. En
0: nee,
1: iedere dag
0: smaak ontwikkelen, dat ben ik helemaal met je eens. Maar...
1: Dus jouw kinderen die hoeven geen spruitjes te
0: nee,
1: leren
0: zeker.
1: Eten.
0: Je moet iets 10 keer drinken om 3 keer eten. Dan ga je de smaak waarderen. Dat is een beetje het verhaal.
1: Dus hoeveel keer heb jij whisky gedronken? Of hoe vaak heb jij een asbak uitgelegd?
0: Ik denk dat ik er weer zo'n 5 ben.
1: 5 asbakken?
0: Ja, maar ik dacht waarom?
1: Nou,
0: ik ben het niet?
1: Nee, ik vind het lekker.
0: Oké.
1: Okay. Sterker nog, ik geniet ervan.
0: Maar echt
1: ik vind whisky. Ja, ik vind
0: maar,
1: whisky
0: nou, hoeveel, wel hoeveel keer dan?
1: Nou, iedere keer vind ik het wel lekker.
0: Nee, maar vanaf het begin?
1: Ja, ik was er wel vrij in het begin al vrij enthousiast over. Ik hou wel van die smaak, ja. Ik vind bijvoorbeeld whisky lekkerder dan wijn.
0: Oh ja, nee, ik begin wijn te waarderen. Misschien loop ik wel 20 jaar achter. Jij bent verder, ik ben vrolijk, dus dat zou kunnen. Samen zijn we vrolijk verder, maar jij bent verder dan ik. Drink jij koffie?
1: Nee. Maar dat is meer een trauma dingetje waar ik het niet per se
0: vandaag over hebben.
1: Nee. Koffie, dat lukt mij gewoon niet. Dat is een jeugdtrauma dat op de een of andere manier alles blokkeert in mijn lijf op het moment dat koffie naar binnen gaat. Want toen ik een jaar of 8 was, toen had ik besloten dat ik mijn eigen pot koffie ging zetten als grote jongen. Want ik zag mijn ouders dat doen. Die hadden zo'n filter koffie ding, want dat had je in de jaren 80. En dan moest je dan schepjes in doen. En dan water in die bak. Nou, dat kon ik allemaal.
0: Super tof om te doen.
1: Ik heb dat 100 keer
0: moeten doen.
1: Mijn ouders zien doen.
0: Ja.
1: Dus nou, top. Dus ik zat lekker gewoon Telekids te kijken, 's ochtends vroeg. En ik denk, weet je wat ik doe? Als grote volwassen kerel van 8. Ik zet even een bakje koffie voor mezelf. Dus ik heb gezien hoe dat ging. En ik druk op die machine. Dat gaat helemaal lekker. Nou, koffie op. Ik haal hem nog redelijk binnen. We gingen vervolgens met de auto naar de stad. En in de auto moesten we naar de parkeergarage. Of in de parkeergarage de auto wegzetten. Maar ja, dan moest je een paar keer rond in die parkeergarage. Derde rondje, weet ik niks meer van. Alles ging eruit. Over die hele achterbank heen. In die hele auto. Alles tegen de ramen. Het klotste echt gewoon door die hele auto heen. En die auto die was toevallig ook net verkocht. Dus mijn vader die moest hem nog 2 dagen mee rijden. En dan kon hij zijn nieuwe ophalen. Dus die kon me wel vervloeken. Ik zou eigenlijk naar de kapper moeten. En er is helemaal niks van terecht gekomen. Want we zijn linea recta naar huis teruggegaan. Mijn vader die heeft geen idee. Op de een of andere magische voodoo manier heeft hij die auto weer enigszins schoon gekregen. En sindsdien kan ik geen koffie meer licht op zien.
0: Dat is nooit veranderd. Maar je moet het leren drinken. Het was de eerste keer.
1: Ja, dat is
0: je
1: waar.
0: Je moet nog 9 keer.
1: Ik moet nog 9 keer. Nee, want dat was de andere keer. De laatste hadden we zo'n Zo'n George Clooney koffiezetapparaat hadden we gekocht. Ja. En ja, je weet precies welke ik bedoel.
0: Zeker.
1: En ik denk als George het kan, dan kan ik het ook. Dus zo'n leuk gekleurd cupje erin. Hoppatee, bezet hem maar aan. Het ruikt wel lekker. Ik bedoel, begrijp me niet verkeerd, het ruikt lekker. Dus ik had die koffie gedaan. Ik heb mijn vrouw gevraagd. Want mijn vrouw drinkt van die hele laffe koffie verkeerd. Dat je denkt van, er zit er wel koffie in. Dus ik dacht, nou, dat kan ik ook wel. Dat is in feite gewoon opgeklopte melk.
0: Zeker.
1: Met
0: een beetje koffie.
1: Een drupje koffie. Ik denk, prima, dat wil ik ook. Ik heb een slok van die koffie genomen. Ik moest daarna met mijn dochter naar iets toe. Dus ze zat bij mij achter op de fiets. Ik kon kleuren ruiken. Ik weet niet wat er aan de hand was, maar het ging helemaal niet goed. Ik zat echt in een soort van delirium. En ik was echt dit soort van... Ik moest met mijn fiets aan de zijkant van de weg gaan staan. Ik ben bij een bushokje ben ik zo op de bank gaan zitten. Er zijn letterlijk twee bussen gestopt. Die dachten dat mijn dochter en ik mee wilden. En ik zat alleen maar een soort van... Wow, dit ging niet goed. Dus ik weet niet wat het is. Ik drink zeker wel cafeïne. Dus dat zit ook in cola of in thee. Heb je theïne. Maar ja, dat gaat niet goed.
0: Dus volgens mij is dit precies de reden waarom ik geen whisky drink.

0: Hall of Fame met van de script. Ja, weet je, ik denk dat het geen mooiere aankondiging is dan de Hall of Fame.
1: Ik wou net zeggen, onze eigen MVP in de house. Michiel, kom maar binnen met je knecht.
2: Nou, dit is wel de beste die ik ooit heb gehad, jongens. Dat ik in jullie Hall of Fame thuis hoor, dat word ik zie.
0: Zeker weten. Mocht je niet bekend zijn, Michiel is onze trouwe steun. Ergens een beetje het einde van de show, dan gaan we altijd eventjes bellen met Michiel. Om eens even bij te praten met een aantal belangrijke zaken. Ja. Vaak sportgerelateerd, maar niet altijd.
1: Michiel is niet de man met de hamer, maar de man met de antwoorden.
0: Ja.
2: Zo is het. Nee, niet alleen maar sport, hè. We doen ook muziek.
0: Nee, zeker.
2: We doen van alles. Maar nu moeten we wel even sport, want we hebben wel, we hebben de sportzomer. En de sportzomer kenmerkt zich vaak door Wimbledon, door de Tour de France, door soms wel Olympische Spelen. We hebben natuurlijk in de winter de winterspelen gehad, maar dit jaar kenmerkt de sportzomer zich door het wereldkampioenschap voetbal, waar heel veel over gezegd is, omdat het in Amerika is, of deels in Amerika is. En dus moet het geboycott worden, mag Iran meedoen, wat vinden we van de deelname van dit en dat land. Dus wordt het heel vaak politiek gekleurd. Maar uiteindelijk is de oranje koorts zo direct ongetwijfeld weer aanwezig. En ja, formeel gaat die oranje koorts half juni beginnen, omdat dan het WK voetbal officieel van start gaat. Maar eigenlijk indirect of informeel gaat het morgen beginnen, omdat dan onze bondscoach Ronald Koeman de selectie bekend gaat maken. En misschien hebben jullie, of je nou wel of niet van voetbal houdt of van sport houdt, heb je ongetwijfeld wel meegekregen dat op een bepaalde manier altijd weer tot heel veel discussies leidt in Nederland. Dus wie nemen we mee? Wie is er fit? Wie is er niet fit? Welke blessures tellen wel mee en welke blessures tellen niet mee? Kortom, vanaf morgen kunnen we ons dagelijks gaan verheugen op felle discussies in elke vorm van media over wie moeten wij opstellen op de allereerste wedstrijd. En de allereerste wedstrijd zal zijn tegen Japan.
0: Hey, ligt het aan mij of zit er best wel een verschil in de tijd tot mensen bekendmaken wie er meegaan? Want ik heb het idee dat al 2 weken geleden de eerste teams bekend werden.
2: Ja, dat klopt. En dat wordt ook steeds, dat is ook interessant. De bekendmaking van die teams, dat wordt ook steeds meer met een show. Hè? Dus vroeger belde gewoon de bondscoach op, je gaat mee of je gaat niet mee. En tegenwoordig moeten de spelers ook zelf via een soort van social media filmpje zien of ze meegaan of niet. En okay, dat wordt dan vervolgens weer gefilmd. Dus je ziet dan bijvoorbeeld een bekende voetballer, ik zeg maar even wat, in Nederland zou dat dan bijvoorbeeld Frenkie de Jong zijn. En die zit dan samen met zijn familie of met vrienden of met zijn eigen voetbalteam, die speelt bij Barcelona, te kijken naar een social media filmpje. En die ziet dan via dat filmpje of hij wel of niet meegaat. Nou, dat is een beetje hoe dat gaat. En dat wordt natuurlijk weer gesponsord en zo is het cirkeltje weer rond.
0: Mm-hmm. Oké.
1: En mag iedereen altijd mee? Want ja, natuurlijk, dat je wel eens dat de club zegt van nou, we willen liever dat onze spelers fit blijven voor het komende seizoen.
2: Nee, dat is een mooie vraag. Dat is bijvoorbeeld bij sporten als een beetje de sporten die jou goed liggen, hè, de Amerikaanse sporten, het basketbal, honkbal, Amerikaanse voetbal, ijshockey, weet je, dat zijn sporten waar dat soms geldt, hè, daar waar eigenlijk ja, een WK soms ondergeschikt is aan de competitie. Maar bij het voetbal is het wel zo, 1 keer in de 4 jaar. En daar is men wel gewend aan de gedachte dat daar de beste spelers mogen spelen. En dat dus de spelers ook vrijgegeven worden om voor hun land uit te komen.
1: Het levert natuurlijk wel eeuwige roem op het moment dat jij gewoon met je nationale elftal de wereldbeker pakt. Dan ben je onsterfelijk geworden.
2: Zeker. En dat levert ook wel. En dat is ook waarom die clubs dat wel interessant vinden. Het levert, hoe gek het ook klinkt, ook waarde op. Namelijk, zo'n speler kan de waarde van zo'n speler kan soms wel verdubbelen. Op het moment dat je bijvoorbeeld een goed WK hebt gespeeld, kan een speler veel meer waard worden. Dus aantrekkelijker worden in de transfermarkt. Of mensen willen, dus clubs kunnen die spelers misschien voor een hoger bedrag verkopen dan voor het WK. Omdat ze bijvoorbeeld toevallig 1 of 2 goede wedstrijden daar gespeeld hebben. Dus ook een WK kan positieve invloed hebben op de hele markt van het voetballen. En uiteindelijk, ja, zoals helaas het ook vaak geld is, dat geld toch een belangrijke steunpilaar is zonder alles wat we doen.
1: En maken wij kans als Nederland?
2: Nou ja, dat is natuurlijk een interessante vraag. Er doen dit jaar 48 landen mee aan het WK voetbal. Dat is best een hoop. Als we kijken naar de De ranking van waar de wereldranglijst, er wordt gewoon, ja, elke maand wordt er een wereldranglijst gepubliceerd over, ja, waar staat je land. En Nederland staat al jaren bij de beste 10 landen van de wereld. En wij pendelen een beetje grofweg tussen plek 5 en 10 heen en weer. Daar staan we ook op dit moment. Dus wij staan 7e van de wereld. Ja, dan heb je op zichzelf staand best een kans. Dan hoor je gewoon bij de beste landen van het toernooi. En dan komt het, als je dan kijkt naar de selecties, dan hebben wij ook wel echt spelers die daar voor in aanmerking zouden kunnen komen om een wereldtitel te kunnen dragen. Maar zoals het met toernooivoetbal gaat, je moet daar soms ook een beetje geluk bij hebben. Kom je net even die tegenstander tegen die je graag tegen wil komen, of ontloop je net even die tegenstander die je graag niet tegen wil komen. Heb je een keer een beslissing mee van de scheidsrechter, de verschillen zijn vaak heel klein. Dus zijn we de topfavoriet? Dat zeker niet. Maar we hebben zeker een kans.
0: Hey, en dan de bondscoach. Want vorige week zei je, de bondscoach is een hoop over te doen.
2: Ja.
0: Vertel.
2: We hebben al jaren Ronald Koeman als bondscoach. Natuurlijk een enorme speler, staat van dienst. Ook als coach een hele mooie staat van dienst. Maar tegelijkertijd ook iemand die al wat meer op leeftijd is. En daarmee dus ook soms wat conservatievere gedachten heeft over het voetbal. En dat betekent dat dat hij op die manier de speelwijze ook aanpakt. En daarmee soms wat defensief of conservatief denkt. En daarmee niet altijd het meeste, de meeste creatieve oplossingen komt. En het voetbal van vandaag de dag vraagt dat soms wel. Dus daar is best wel wat kritiek op. En we gaan zien hoe dat straks uitpakt. En kijk, als hij zo direct alles wint, dan praat niemand erover. Zo werkt het ook in het voetbal.
0: Ja, dat was een beetje zijn reactie. Dat las ik al, hè, dat ze toen in 88 ook niet heel erg spectaculair voetbal speelden. Maar toen wel gewoon Europese kampioen werden.
2: Dat klopt. En uiteindelijk, en dat is wel echt zo. Een toernooi is soms echt wel heel anders. Iedereen kent wel de term, je moet in een toernooi groeien. Dat kan zowel positief als negatief zijn. Je hebt ook dus een land waar het helemaal niet lukt. En dat je dan dus in de eerste wedstrijd verliest, dat je in een soort van negatieve spiraal komt. En dan opeens allerlei rare uitslagen krijgt. En dat kan ook positief zo zijn. Een land dat boven zichzelf uitstijgt, in die paar weken bij elkaar het echte werk voor elkaar krijgt. En dan misschien wel boven zichzelf uitstijgt en tot mooie resultaten kan komen. Ja, dat kan ook toernooivoetbal zijn. En dan kan je eindeloos praten over de juiste coach. Maar ja, zoiets ontstaat op zo'n moment.
0: Hey, en dan morgen is dus, zijn er nog dingen waar we naar uitkijken?
2: Nou, de grote vraag is, gaat Memphis Depay mee? Onze speler, topscorer aller tijden van het Nederlands elftal. Heeft 4 maanden niet gespeeld bij zijn club in Brazilië, blessureleed. Heeft afgelopen weekend voor het eerst weer een half uurtje gevoetbald. De regel is eigenlijk, je moet topfit zijn om mee te gaan. Maar ja, hij is wel de topscorer aller tijden. Dus de grote vraag is, gaat hij mee? Ik denk dat hij meegaat. Of het een goed idee is, dat zal de toekomst uitwijzen. Dat zal het grote vraagteken zijn.
0: En wat zijn zijn concurrenten dan?
2: Voor de spits hebben wij Daniel Malen en Brian Brobbey. Ik denk dat die ook allebei meegaan. Maar de grote vraag is vooral, gaat hij ook Memphis Depay straks opstellen? Of gaan we het echt doen in de vaste formatie met of Brian Brobbey of Daniel Malen? Dat zal de grote vraag zijn. Nou, dat moeten we afwachten. Maar eerst gaan we morgen kijken wie er meegaan en welke spelers er fit genoeg zijn volgens de bondscoach. En daarna gaan we eens kijken welke 11 er op het papier staan tegen Japan.
0: Oké. Dus daar moeten we het volgende week over hebben.
2: Daar moeten we het volgende week over hebben. En misschien tot slot, dat is misschien wel een leuke afsluiter. Er is een bureau, een statistiekbureau, die de afgelopen 3 WK's een hele analyse maakt over wie het WK gaat winnen. Met allerlei wetenschappelijke analyse daaronder. Zowel met geluksfactoren, geschiedenis, AI-modellen. Nou, van alles zit erachter. En die heeft het 3 keer gedaan. En 3 keer de kampioen op een goede manier voorspeld.
0: Oké.
2: Mogen jullie raden wat eruit komt voor over een maand?
0: Frankrijk.
1: In de laatste minuut Duitsland.
2: Nederland wordt wereldkampioen.
1: Kijk.
0: Dat meen je niet.
1: Lekker.
0: Dus, nou, we hoeven niet even te voetballen, toch?
1: Goed geregeld. Is het net zo betrouwbaar als die octopus van een paar jaar terug?
2: Nee, ja, dit is wel een hele universitaire studie aan vooraf gegaan. Dus hier zit wel een... het is niet zomaar... er zit wel een gedachte achter. Ja, of het betrouwbaar is, ja, dat is natuurlijk altijd een bepaalde vorm van gok. Maar er zitten wel bepaalde modellen achter waardoor die hierop uitkomt. En dat is dus samen met de universiteit in Duitsland gedaan. En toevalligerwijs is dat ook dus 3 keer goed uitgepakt. Nou, en nu hebben ze het weer gedaan en daar komt uit Nederland. Dus laten we dat als
1: uitdaging. Zeker, het kan niet anders.
0: Nou, Martijn, misschien het is voorspeld. Is dit dan de zomer waarin jij ook gewoon een keer voetbal gaat kijken en denken, oh, misschien is het dan toch wel leuk.
1: We gaan het meemaken.
0: Hey, Michiel, mag ik hem eens bedanken? Spreek je volgende week weer.
2: Oké, goed.
0: Hoi.

0: Ja, met Chris Brown.
1: Fallin.
0: Oh nee, ik wou zeggen featuring, mag ik zeggen.
1: Oh, featuring dat Leon Thomas.
0: Het Fallin, ja.
1: Of Leon Thomas.
0: Zijn we aan het einde gekomen van Vrolijk Verder. Tenminste, bijna.
1: Ja, het is altijd te knap, hè, dat we er altijd gewoon weer komen. Ja, bij het eind.
0: Ja, maar het is toch altijd zo. Voor alle narigheid is er toch een eind. Ja,
1: dat is waar. Maar het ook gewoon hoe lang het duurt en hoe lang het voelt. Dat zijn natuurlijk ook twee weer verschillende dingen.
0: Oh, hoe lang duurt het voor jou?
1: Nou, anderhalf uur.
0: Hoe lang voelt het voor jou?
1: Nou, iets langer.
0: Waar?
1: Nee, ja, dat hangt er een beetje van. De ene keer gaat het sneller dan de andere. Ik hangt ook vanaf welk liedje je uitkiest voor Café 105. Dat vind ik ook wel. Dat telt. Soms dan maakt het, soms dan breekt het de show.
0: Moet ik ermee stoppen?
1: Graag.
0: Dat gaan we niet doen. Hey, het is inmiddels 10:30, dus we moeten plaats gaan maken. We moeten gaan opruimen, we moeten schoonmaken. Want om 11:00 is hij er weer. Ja. Gijs van Haarlem Talent.
2: Dankjewel, ja, daar ben ik weer.
0: Ja, zeker.
2: En deze keer wel met doekjes schoonmaken, alsjeblieft.
0: Oh, had ik het vorige keer niet goed gedaan?
2: Nee, maar dat maakt niet uit.
1: Zou je nog een beetje t-shirt eroverheen? Dat telt natuurlijk niet.
0: Oké, ik zou mijn doekje doen.
1: Ja, dat is wel fijn. Ik vind het trouwens deze keer wel oprecht vervelend dat we de studio moeten verlaten en plaats moeten gaan maken voor Gijs. Want de airco hier is echt heel fijn. Sorry, Gijs. Hij heeft niks meer uit te maken, maar ik liep net eventjes die kant op. Dat is toch pittig.
2: Het is hier wat dat betreft een behoorlijk figuurlijk warm bad waar ik binnenkom.
1: Ja, een oase is het hier.
0: Zal ik verder gaan of
1: vragen? Wij gaan lekker. Wij gaan vrolijk verder, Gijs en ik.
0: Nee, dat is goed. Dan ga ik gewoon naar huis.
1: Ja, nou, doe maar niet, want jij weet hoe de knoppen werken.
0: Gijs ook.
2: Ja, heb ik
1: gedaan. Doei! Nee, we kunnen niet zomaar weggaan, Koen. We moeten natuurlijk nog de dad jokes doen.
0: Oh, uiteraard. Ja, zeker.
1: En de dad jokes, dat zijn natuurlijk gewoon flauwe, foute grappen die je eigenlijk niet moet maken. Maar die gaan we wel vertellen om elkaar aan het lachen proberen te maken.
0: Ja, ken je dat gevoel nog dat je vader vroeger van die moppen vertelde? Je dan van, ah nee pap, serieus, echt, alsjeblieft niet. Dat kan je niet doen. Die grappen gaan wij nu maken.
1: Ik heb er nu al zin in.
0: En is de bedoeling dat we elkaar aan het lachen maken. En het item kan heel lang duren, pijnlijk lang duren. Want als je lacht, ben je af. En het is ook meteen wel einde show.
1: Ja, einde show, licht uit.
0: Dus goed opletten.
1: Airco uit.
0: Voor je weet is het voorbij.
2: Airco aan, sorry Gijs.
1: Ja. Hey, we hebben wel een... Gijs heeft natuurlijk niet alleen maar een talent als rol. Maar hij heeft ook natuurlijk als gast van de show... heeft hij een rol als scheidsrechter. Dus als we Gijs aan het lachen krijgen, dat telt ook. Maar mochten we het dus voor elkaar krijgen... om elkaar allemaal niet aan het lachen te maken... en straks 4 hele flauwe grappen verteld te hebben... dan komt Gijs toch met een dijenkletser. En dat moment, daar zit ik op te wachten. Maar goed, voordat we zover zijn, Koen.
0: Vertel. Mag ik?
1: Ja.
0: Nou, ik weet niet of het te slim is dat ik begin.
1: Oh jee, heb jij zulke goeie? Nee, dan begin ik wel. Dus ik zat laatst thuis en ik vroeg aan mijn dochter van... joh, hey, kan je maar even die krant aangeven? Ze zei, pap. Je moet even met je tijd meegaan. Op de krant, dat kan echt niet meer. Hier, heb je mijn iPad. Bam! Vlieg dood. Dochter helemaal over de zeik. Jezus.
0: Ik vond het wel grappig. Oké. Shit!
1: Gewonnen.
0: Ja.
1: Ja, zo kan het gaan.
2: En het kon zo lang duren.
1: Ja, hey, je hebt je uitnodigd.
0: Ja. Ik kan bij mij heel wel. Nee, laat maar. Hé, nou, dat was het dan.
1: Ja, ik zeg tot volgende week.
0: Zijn er met Martijn.
1: Dit is Koen.
0: En samen gaan we vrolijk verder.
1: Ja, oh, en vergeet Gijs niet.
0: Ja, die komt zo meteen.
1: Ja, dat is waar. Vrolijk verder.

0: Dit is 105. Het is 11 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De regeringspartijen hebben geen plannen om met de groep Marcus Sober te gaan samenwerken. Maar ze sluiten de ex-PVV'ers ook niet uit. Oppositiepartijen drongen daar in een debat vandaag wel op aan. Maar de woordvoerders van D66, VVD en CDA lieten zich niet verleiden tot een definitief nee tegen de groep Marcus Sober. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Vitesse kan in augustus aan het nieuwe seizoen in de eerste divisie beginnen en mag het hoe dan ook afmaken. De KNVB heeft besloten om niet te wachten op het besluit van de Hoge Raad over het intrekken van de proflicentie van de Arnhemse club. Mocht de Hoge Raad in het nadeel van Vitesse besluiten, dan vervalt de proflicentie pas als komend seizoen is afgelopen. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. En volgens de Ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat de meeste betogingen rustig verlopen en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. Het was vandaag de warmste 26 mei ooit. In de Bilt werd vanmiddag 30,4 graden gemeten. En dat betekende ook nog eens dat vandaag de eerste tropische dag van het jaar werd. Dat is uitzonderlijk vroeg. Gemiddeld gebeurt dat een maand later. Het weer vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen is opnieuw een vrij zonnige dag. Maar dan wordt het wel minder warm dan vandaag. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Het is dinsdag 26 mei. Het laatste uurtje met mij, met Gijs.

0: Welkom, welkom, welkom en fijn dat je luistert naar Haarlem 105. En het was een zomerse en behoorlijk zwoele dag, mag ik wel zeggen. Iets te warm als je het mij vraagt, maar heerlijk. En vorige week moest ik hier nog met de winterjas naartoe. En nu heb ik, nou ja, bijna niks meer aan. Bijna niks. Maar vandaag is ook de dag dat ik via de Heemsteedse Courant vernam dat legende Denees El Torero Johan Neeskens een sportpark naar zich vernoemd heeft gekregen in Heemstede. Ik had het wat eerder moeten weten, maar ja, het is en blijft Denees. Dus ik dacht, dat kan ik vandaag ook nog wel even doen. Maar vandaag is ook de dag dat de beruchte juwelenroof in het Louvre van afgelopen oktober, die met die kraan, die gaat verfilmd worden. En daar kan natuurlijk maar één muziek bij komen. Dat laat je zo meteen horen. En zo meteen ook een quiz over sport in Overveen. Maar eerst de echte gevangenis. Legend Johnny Cash.
1: Geluid van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Dit is 105.

Dire Straits, toch altijd weer heel erg lekker. Zometeen, dan is het weer tijd voor de straatwijs quiz. Ik had het er net al even kort over. En het is eigenlijk heel erg simpel. Ik vraag iets over de omgeving, meestal een straat, en stel daar een vraag over. En degene die het juiste antwoord geeft, die krijgt van mij een chapeau. Hoe mooi is dat? Zometeen krijg je de vraag, maar je kan alvast even kort nadenken. Ja, wat het dan precies is. Het gaat namelijk over Tetterode. De Tetterode zaal. Denk daar maar vast even over na.

0: Adele met Rumor Has It. En daarvoor Avril Lavigne met Skaterboy. Ja. En dan is het tijd voor die straatwijs quiz. En dat is die quiz, die gaat dus inderdaad vaak over straten. Om de omgeving wat beter te leren kennen. Want ik heb eigenlijk één echt hele grote fascinatie. En dat zijn straatnamenbordjes. Iedere keer dat ik ergens in de stad ben die ik niet ken. Maar ook hier in Haarlem en omstreken. Dan wil ik eigenlijk altijd weten, wat betekent die straatnaam nou? Dat zijn vaak vergeten oude woorden. En daar wil ik dan achterkomen. En dat deel ik graag met jullie. Dus we gaan eens even kijken welke het deze keer is geworden. Ik weet het zelf natuurlijk al en jullie ook al. En het is deze keer in Overveen. Overveen valt ook in ons gebied. En het gaat nu over de Tetterodezaal. De Tetterodezaal in Overveen. Geen straat, maar wel een naam. En ik heb daar vroeger getennist. Dus ik dacht, nou, wat is het eigenlijk? Ben ik gaan opzoeken. Maar je kan er veel meer dan tennis. Je kan er ook basketballen, apenkooien, zaalhockeyen. Je kan er ook nog buiten tennissen. Noem maar op, dat kan er allemaal. Maar de vraag is, je voelt hem al aankomen. Waarom heet het de Tetterodezaal? Is dat A? Hendrik Tetterode heeft in 1857 overdekt tennissen geïntroduceerd in deze omgeving. Dat is A. Of is het B? Dat was vroeger een lokale heerlijkheid. Of was dat antwoord C? Er stond vroeger een café waar je kon tetteren tot je rood aanliep. A, B of C. En laat het even weten via de app. Die mooie Haarlem 105 app. En dat kan via 106. Dat kan via 06. Dat is hem. 06 105 105 38. En win die chapeau van mij.
1: Muziek uit de buurt. Haarlem 105.

luister je antwoorden nog even door naar, 06 105 105 38. En laat het even weten en win die chapeau van mij. Dus was het nou die introductie van het Overdekt Tennis een lokale heerlijkheid of een oud café waar je heerlijk kon tettigen? 06 105 105 38.

Nicole Sally van Little Richards en daarvoor The Fifth Dimension met Aquarius en Let the Sunshine In. Dan kreeg je er twee voor de prijs van één. Ja, wie wil dat nou niet? Ik hoor het al, het is alweer tijd voor Straatwijs, alleen dan nu voor de antwoorden. En ik moet eerlijk bekennen, ik heb eigenlijk niet zo heel veel goede antwoorden ontvangen, moet ik zeggen. Zo dacht Stijn bijvoorbeeld, die dacht dat Henrik Tettego, dat hij tennis heeft geïntroduceerd, overdekt. Maar Stijn, ja, tennis werd uitgevonden in een hal. Dus zo is tennis ooit ontstaan. En alleen Nico, die heeft het juiste antwoord weten te raden. De lokale heerlijkheid. Ik moet zeggen, het was ook wel een klein beetje een instinker. Want een heerlijkheid is niet zoals nu, zeg maar, iets lekkers. Oh, dat is echt heerlijk. Wat een heerlijkheid. Poepoe, nee. Vroeger was dat een bestuursvorm, tot aan de Bataafse Republiek. En het was een lokale bestuursvorm waar een lokale heer recht en plicht had en dus zijn heerlijkheid bestuurde. En Tetterode is de oude naam van de omgeving van Overveen. Nou ja, zo simpel kan het zijn. Dan rest mij nog één ding. Nico,

Vriendschap, het goede doel. Ik moet zeggen, vriendschap is een illusie. Dit is nogal een tamelijk cynisch weer. Wacht, ik ga hier even een klein deuntje bij zetten. Anders klinkt het ook zo treurig en dat wil ik helemaal niet. Kijk. Worden cynische wereldbeelden in één keer een stuk draaglijker. Enfin, ik vind het een tamelijk cynisch wereldbeeld voor iemand van 8 jaar. En het alleen maar omdat zijn beste maatje, het beste maatje van Henk Westbroek, van Utrechters, het zal wel zijn beste jochie, omdat hij naar de andere kant van Utrecht ging verhuizen. Maar gelukkig treedt het goede doel nog wel regelmatig op. Dus sommige vriendschappen blijven toch wat langer bestaan. Zometeen. Straks de beste hiphopper. De beste hiphopper, als je het mij vraagt. Die komt zo meteen nog even langs. Het uur loopt langzaam ook weer op zijn einde. Dat is doodzonde. Maar ik ben blij dat je A, nog wakker bent. En B, dat je naar Haarlem 105 luistert. En er is toch wel wat muziek om wakker voor te blijven. Wat dacht je van deze?

Tupac met Changes. En nou ja, wat ik eigenlijk altijd heel erg bijzonder heb gevonden aan Tupac, en los van dat hij hier strijdt tegen politiegeweld, institutioneel racisme en dat soort dingen, is dat na zijn dood is er eigenlijk nog heel veel muziek uitgebracht. Zo is dit nummer, Changes, 2 jaar na zijn dood uitgekomen. Wat ik ook bijzonder vind, is dat daar nog steeds niemand voor is opgepakt. Maar goed, dat geldt terzijde. Maar dit is dus 2 jaar na zijn dood uitgekomen in 1998. Maar tijdens zijn leven, om even een vergelijking te maken, tijdens zijn leven zijn er 4 albums uitgekomen, maar na zijn dood 6. Dan moet ik zeggen, het heeft ook lang geduurd voordat ik doorhad dat ik 2 was toen hij vermoord werd. Terwijl zijn grote muziek nog uitkwam tot 2006. 10 jaar na dato. Enfin. En door.

Charlie Gere, My Madonna. En daarmee is ook mijn uurtje afgelopen. Fijn dat je weer luisterde. Volgende week weer een nieuwe straat. En fijn dat je luistert naar Haarlem 105. En volgende week weer. En lekker slapen.

0: is 105. Het is middernacht.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan de oever van de rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden visspullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden chemicaliën ontdekt die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De Friese taal zit in de lift, meldt de provincie Friesland. Vorig jaar zei bijna 60% van de inwoners dat ze de taal goed kunnen lezen. In 2007 was dat nog geen 50%. En ook kunnen steeds meer Friese schrijven in hun taal. Het Fries wordt het meest gesproken binnen families. Bijna 2/3 van de Friese spreekt de taal goed. Het was de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd afgelopen middag rond 2 uur een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het 5e dit jaar. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het dan een graad of 18. In het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Onderzoekers hebben in Syrië resten gevonden van chemische wapens. Die zijn ingezet tijdens de burgeroorlog tijdens het regime van dictator Assad. Het gaat om raketten en bommen, maar ook om nog niet gebruikte chemicaliën. Er zouden 18 betrokkenen zijn opgepakt. Een aantal van hen had een hoge functie in het leger of in de politiek. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. Inwoners van Iran krijgen voor een deel weer toegang tot het internet. Daarmee komt er een einde aan een blokkade van 3 maanden die was ingesteld door het regime. Maandag kondigde de president van het land aan dat de toegang tot het internet zou worden hersteld. Het is onduidelijk of iedereen weer toegang krijgt en hoe lang er verbinding is. Iran blokkeerde het internet nadat de eerste bommen uit Israël en de VS op het land waren gevallen. Volgens het regime om Amerikaanse cyberaanvallen te voorkomen, maar blokkades worden ook gebruikt om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer. Het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden wordt het 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. 105.